0: 66 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. Twee landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Say you feel it.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Yeah, dude.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: agenda.
1: BR6. De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten

0: Regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op 7 juni is het weer tijd voor de GP van Monaco bij F1 Café in de zon. Een echt spektakel op het krappe stratencircuit. Bij de een geliefd, bij de ander gehaat. Wie houdt zijn bolide uit de muur? En wie steekt er als eerste over de streep? Beleef het op het grootste scherm van Bodegraven, samen met andere racefans. Zondag 7 juni van 2 tot 5 uur bij Jongerencentrum De Zon, Eiber 130 in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BRSS. Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
11: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Zo is dat, het is vandaag weer 6 juni 2026. Gaat de tijd toch hard, hè? Het is niet te geloven. Ja, ja, Peter, het gaat hard in die tijd. Ja, ja, ja. Voor het weet ben je jarig.
1: Ben ik jarig? Oh, mooi, ik krijg allemaal lekker cadeautjes.
0: Ja. Ja, een mooi cadeau in jouw hand natuurlijk. Dat is te denken, ik leg er elke nacht op. Joh.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Ja, niet op mij, maar op bed natuurlijk.
1: Nou, we beginnen nou, wel lekker.
0: Nou, we begonnen met een goede morgen. Wakker worden dinges radio. Wakker worden dinges. En dat was Casey en de Sunshine Band. Nou, daar zou ik lekker mee wakker worden. Alweer een lekker nummer. Een groep om mee wakker te worden. Dus. Nou, Peter nog niet helemaal wakker zo te zien. Maar dan douwen we, stampen we zometeen een bak koffie in en dan komt het wel weer goed. Nou, we hebben zometeen ook weer Nick en Simon als drie draaien, verklap ik alvast. Uiteraard is ook nog André aanwezig. Maar ja, goed, het zal wel zo'n beetje het laatste...
1: einde worden, denk ik. Ja, tenminste van dit seizoen, zal uit zijn.
0: Van dit seizoen, want ja, het voetbal gaat een beetje opzitten. Ja, Nederlands elftal, jawel. Die hebben van de week aardig gevoetbald, maar niet uit. Het verloren van... hoe heet het ook weer?
1: Die zijn uit Zuid-Afrika of zo.
0: In ieder geval, spelen van Feyenoord, die zorgen in ieder geval toch voor het mooie 1-0.
1: Ja. Nou, het was op zich een beauty van een doelpunt. Al mag ik dan voor het Nederlands elftal zijn, maar dit was een doelpunt om niet te vergeten. Klaar, het was er een uit duizenden.
0: Zo stom van Koeman. Hij weet dat hij, weet dat? Dat hij zo speelt, die jongen. Hij speelt wat fijn. Hij heeft gewoon op deze manier al 20 doelpunten gemaakt. Dus ik snap niet dat hij er niet even een goede man op zit dat hij dat niet kan doen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We gaan eens even kijken wat in en rondom Bodegraven en Reewijk verder is gebeurd. Peter.
1: Nou, op woensdag 3 juni vond de 4e editie de langste lunchtafel van Bodegraven plaats op het Radersplein. Jij zei al, dat is daar een hele grote tent. En jij dacht dat dat alweer voor de...
0: Ja, weet ik veel. Een of andere.
1: Ja, ik wist het ook niet, maar ja, je hebt natuurlijk begin van de schoolvakanties heb je de Bijbel daar ook. Ik denk, nou, dat is wel heel erg vroeg. Wat ooit begon als een initiatief van Zorg Mis het Groene Hart, is inmiddels uitgegroeid tot een hartverwarmende traditie in het centrum van ons dorp. Al een dag eerder kwam content druk bezig met het opzetten van een grote tent, zodat alles klaar stond voor een gezellige middag. Onder prima weersomstandigheden namen ook dit jaar zo'n 160 ouderen plaats aan de lange feestelijke gedekte tafel. Maar daarnaast waren ook zo'n 40 vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden. De Buddybike is een organisatie die deze middag af en aan reed op Bodegraven om ouderen op te halen. Meerdere vrijwilligers stapten op de fiets om hen thuis op te halen en naar de lunch te brengen, zodat zij konden genieten van een gezellige middag. De aanwezigen genoten samen met een uitgebreide lunch, verzorgd door lokale ondernemers. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was er volop persoonlijke aandacht voor iedereen en op zijn wenken werd bediend. Voor de muzikale omlijsting zorgde PJ, die met zijn optreden voor een gezellige sfeer wist te zorgen. Lokale ondernemers, waaronder Ben van het Hof van de Buren, droeg opnieuw een steentje bij. Niet alleen door de sponsor, maar ook door actief mee te helpen met de organisatie. Met deze 4e editie is de langste lunchtafel uitgegroeid tot een vaste en geliefde moment, waar vele ouderen en vrijwilligers ieder jaar weer naar uit gaan kijken.
0: Nee, nou weet ik het niet, Petra. Ik ken natuurlijk die tent zien staan. Toen dacht ik van, nou, als dat dan de langste tent moet zijn, zo lang woon ik hem niet, maar...
1: Ja, maar...
0: Dan denk ik dat ze waarschijnlijk in de rondte zitten of zo.
1: Nou, zo, hier heb ik foto's van
0: ze. Ja, van binnen. Oh, ja.
1: Ik heb die van binnen te kijken en het is best groot, hoor. Ja, maar... Het zijn allemaal Axosi, drie lange tafels. Oh. Is er nog ruimte tussen om even lekker een beetje gek te doen, om even een beetje polonaise te lopen.
0: Ze staan dus niet aan elkaar, één grote lengte van,
1: nee,
0: van de Rijnkade tot aan...
1: Er zijn toevallig drie tafels.
0: Okay, nou,
1: en dan is het de twee zitten een beetje dicht tegen elkaar.
0: Vind ik een beetje, raar dat het langs de tafel.
1: Ja, moet het anders noemen.
0: Misschien zie ik het weer verkeerd.
1: Ja, je ziet het een beetje verkeerd.
0: Tijdens de raadsvergadering van 3 juni heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders van de gemeente Bodegraven-Reewijk benoemd en aanwezigheid van de familieleden, vrienden en kennissen, werd het bestuurders officieel geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van burgemeester en wethouders formeel van start gegaan. Burgemeester Michiel Kruis verwelkomde dan ook de nieuwe wethouders en sprak zijn vertrouwen uit in een succesvol bestuurperiode. Het college kijkt er dan ook naar uit om samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties uitvoering te geven aan het nieuwe coalitieakkoord samen te doen. Ho, ho, ho, ho. Wat hoor ik hier toch een hoop dingen waar ik allemaal redelijk over mijn rug en of het allemaal goed komt. De gemeenteraad heeft de volgende wethouders benoemd. Dat is Jordan van den Haast van het CDA, Roy Kersbergen, VVD en Jan Leenert van den Heuvel van SGP en Remco Thijssen van BBR. De verdeling met de portefeuilles wordt op een later moment bekendgemaakt. Nou, dus nog steeds niet de nieuwe partij die de grootste geworden is, die doet niet mee. Het lijkt wel of we echt in Nederland zitten. Met de installatie van het nieuwe college begint ook de uitvoering van het coalitieakkoord. Samen doen de coalitiepartijen kiezen daarin voor praktische, realistische en samenwerkingsgerichte aanpak van de uitdagingen waar de gemeente voor staat. Ja, ja. De titel van het akkoord onderstreept het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens het nieuwe college kunnen de maatschappelijke vraagstukken alleen succesvol worden aangepakt door intensieve samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hele weer zo heen. Nou, Petra, zo kunnen we nog even een beetje doorgaan. Nou, ik kan het laatste stukje ook nog meepakken dan vooruit. Want we gaan het focussen op wonen, leefbaarheid en betrokkenheid. Alweer die betrokkenheid. Als ze dat nou maar eens een keer waar zouden kunnen maken. Maar waarom kunnen ze dan niet regeren met de nieuwste, de nieuwe partij die het grootste wordt, het meeste aantal stemmen heeft gehad. En ik snap het niet. Zal wel aan mij liggen. Maar goed, Bodegaan van Leeuwenhoek staat bekend om haar betrokkenheid met inwoners. Ja, als er wat gaat gebeuren. Hè, bijvoorbeeld, ik noem gelijk maar wat. Er moet ergens gebouwd worden of in een buurt. Dan krijgen de bewoners pas bericht als het al goedgekeurd is. Zo betrokken zijn ze met ons. Sterke dorpskernen en waardevolle buitengebieden. De nieuwe coalitie wil dan ook deze kwaliteiten behouden en verder versterken. Tegelijkertijd liggen er belangrijke opgaven op tafel die vragen om duidelijke keuzes. Zo wil het college werken aan het realiseren van meer woningen, alweer het versterken van de sociale samenhang binnen de gemeente en het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentelijke plannen en ontwikkelen. Nou, ik hoop dat ze dit keer er dan eens een keertje ook mee komen. De komende bestuursperiode moet duidelijk maken hoe deze ambities in de praktijk worden vormgegeven. Dat is een belangrijke. Met het nieuwe college aan het roer zet Bodegraven Vreewijk daarmee een volgende stap in de richting een toekomst waarin samenwerking, leefbaarheid en ontwikkeling centraal staat.

0: veiligheid in het verkeer moet worden verbeterd. Ook in onze gemeente stijgt het aantal ongevallen, of het aantal bijna ongevallen. Naast de groeiende drukte blijkt vaak het gedrag van weggebruikers de oorzaak is van onveilige situaties. Niet stoppen bij een zebrapad of inhalen waar het net niet kan, zijn voorbeelden waardoor de irritatie en ongevallen in het verkeer oplopen. Wethouder Robin Kersbergen, de wegen in onze gemeente worden steeds drukker. En er komen steeds meer verschillende weggebruikers. Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, scooters, bromfietsen, fietsers, fatbikers en natuurlijk de voetgangers. Ze zijn allemaal op weg naar hun bestemming. Wanneer we rekening houden met elkaar, gaat dat prima lukken. Rekening houden met elkaar in het verkeer gaat verder dan alleen het naleven van de verkeersregels. Dat gaat ook voor oogcontact, een handje opsteken, een vriendelijk knikje, een glimlachje. Door contact te maken lukt het beter om de gevaarlijke situaties voor te zijn. Met deze drie tips houdt u rekening met andere weggebruikers. Wees zichtbaar en blijf alert op andere weggebruikers. Maak vriendelijk contact. Geef elkaar de ruimte. Veilig verkeergedrag begint bij uzelf. De gemeente roept weggebruikers op om vooral naar hun eigen gedrag te kijken. Je hebt de meeste invloed op je eigen gedrag. Verkeersveiligheid. Begin bij jezelf. Aldus wethouder Kersbergen. Hou rekening met elkaar in het verkeer. Dat vermindert het aantal ongelukken. Nou, dan gaat het al over dat wat heel erg gevaarlijk is. En dat is niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de automobilisten. Je ziet, ze steken de hand niet uit. Ze gaan gewoon up naar links, naar rechts, rechtdoor. Dan zit je al, waar gaat die fietser heen? Als automobilist ben je natuurlijk wel alert. En daar bij de oprit A N11. Dat is, het is een rotweg. Ik geef het gelijk toe. Maar je hebt geen voorrang. En als toevallig nou zo'n automobilist stopt en als een andere automobilist rijdt, let je niet op. Claire de pets, boem, één knal boven op een auto.
1: Ja, zo werkt dat.
0: Het is natuurlijk zo, ja, het is ook, moet ik toegeven. In sommige gemeenten hebben alle fietsers voorrang. En op sommige wegen dan weer niet. Wees dan gewoon reëel en zeg, heel Nederland, alle fietsers hebben overal voorrang. En niet één stuk wel en de ander.

het volledige naar het project van Daadwerkelijk, dat dit jaar afreist naar Bosnië. Met deze reis wil de jongerenwerkgroep zich inzetten voor mensen die extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. De autowasdag vindt plaats van 9:30 tot 13:30. Naast een schone auto is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bezoekers kunnen even genieten van een hapje en een drankje, waaronder bijvoorbeeld een lekker patatje, terwijl zij wachten. De organisatie hoopt dan ook op een grote opkomst. Door deel te nemen aan de autowasdag steunt u niet alleen het werk van Daadwerkelijk, maar u draagt ook nog eens een keer direct bij aan de missie in Bosnië. Nou, ik geef even wanneer dat dan is. Het is zaterdag 13 juni, begint om 9:30 tot 13:30. Het is de locatieterrein van Lok hier aan de Veldselaan, dat weten we allemaal wel. Het kost je 17 euro om je auto een beetje te laten wassen. En Daadwerkelijkheid is er, is er voor jongereninitiatief van de Hervormde Gemeente van Bodegraven Nieuwbrug en zet zich in voor de hulpverlening en diaconale projecten zowel dichtbij als ver weg. Iedereen is van harte welkom om deze actie te steunen. Nou, als het dan nog mooi weer is, kun je nog een patatje eten en een sinaasappel of misschien ook wel een bakje koffie. Ja, en even een praatje maken met elkaar. Nou, hoe gezellig zou het kunnen zijn?

0: Dinsdagmiddag 2 juni, zo rond de klok van 12:15, werd de politie en ambulance opgeroepen voor een ongeval met letsel aan de Broekveldselaan in Bodegraven. Volgens omstanders zou een zwarte persoonauto eerst tegen de puigevel van Totaal Express zijn gereden. Vervolgens kwam de auto ook nog in botsing met een andere geparkeerde persoonauto, waarna het voertuig eindelijk tot stilstand kwam. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse onderzocht. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het incident. Over de oorzaak van het ongeval heb ik op dit moment nog niets wat ik kan vertellen hoe het gebeurd is. Misschien is die man even onwel geworden. Je weet het niet.
1: Nee, dat zou allemaal...
0: Want dat
1: zo...
0: gebeurt tegenwoordig toch best wel vaak, vind ik.
1: Ja, dat gebeurt zeker vaak, Peter. En er gebeuren nog meer dingen. En op de plek waar de afgelopen jaren voetbalvereniging Bodegraven heeft gespeeld, worden woningen gebouwd. Er komen zo rond de 150 nieuwe woningen, ongeveer 80 sociale huurwoningen en ongeveer 70 betaalbare koopwoningen. Het project heeft een eigen naam gekregen, het Groene Goud. Omdat het wijkje straks te vinden is tussen de Groene Zoom en de Goudsweg in Bodegraven. Vorige week hebben wethouder Dirk-Jan Knolly en directeur-bestuurder Anne Terstegen van Mozaïek Wonen een initiatiefovereenkomst getekend voor zo'n ongeveer 80 sociale huurwoningen. Zo komt de bouw weer een stukje dichterbij. Wethouder Dirk-Jan Knol vertelt dat hij blij is dat Mozaïek Wonen meegaat in de plannen om met de bouw van deze woningen vooral starters op de woningmarkt tegemoet te komen. We willen dan ook er een groen levendig wijkje van maken. De planningen zien er dan ook wel goed uit. Het is mooi dat mijn laatste handtekening als wethouder voor deze gemeente Bodegraven-Reewijk onder deze overeenkomst staat. Samen met Mozaïek Wonen hopen we dat dit plan een percentage van de sociale huurwoningenvoorraad wat verder op. En dat was toch ook een van de speerpunten van ons college van sociale huurwoningen blijven hoog nodig. Arne Terstegen vult aan. Met deze intentie willen we dan ook een goed plan maken voor meer mooie woningen in een sterke wijk. De nieuw te bouwen woningen moeten naadloos passen in de landelijke omgeving en een nieuw thuis worden voor heel veel mensen. Omwonenden heeft een nieuwbouwproject, het Groene Goud, gekregen bij een inloopbijeenkomst vorige week meer inzicht in de plannen. Ze zagen 3 verschillende opties van de nieuwe wijk. Ze konden laten weten welke variant en het meest aansprak en waarom. Ze spraken ook wel over hun zorgen, verwachtingen en hun goede ideeën. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke ontwerp. Voetbalvereniging die gaat gebruik maken van een veld op het terrein van voetbalclub Esto, hockeyclub. HCRB heeft afscheid genomen van hun gebouwtje dat daar nu staat. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden, waardoor er ruimte wordt gemaakt voor de eigen VBV-kantine aan de kant van de grutto. Daarnaast komen ook extra kleedkamers, waar zowel voetbalvereniging Bodegraven als Esto gebruik gaan maken. Bent u ook benieuwd naar de verschillende varianten? Ze zijn terug te vinden op Denk Mee platform. Denk Mee Bodegraven-Reewijk.nl/.nl. Nou... NL Project Woningbouw op voetbalterrein VVV Bodegraven. Petra, en dan vraag ik me dan af, hè. Zou er nou overal rekening mee gehouden zijn? Want 150 woningen.
0: Ik weet waar jij naartoe wil.
1: 150 woningen, dat zijn... Nee, ik ga daar anders. Ik denk dat jij niet weet wat ik wil. 150 woningen, wat betekent gemiddeld, denk ik, anderhalve auto per gezin. Dus we praten over 225 auto's. Die moeten 's ochtends weg en 's avonds terug. Zou er rekening mee gehouden zijn?
0: Ik denk het niet.
1: Dus het wordt daar stikkend druk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat dan weer doen. Maar goed, we zullen dat zien. We gaan even kijken. We kunnen dat zien hoe dat... Denk mee, bodegraven.nl/.nl. Dan kan je zien wat voor varianten. En misschien ook wel hoe ze de wegen daar in de buurt gaan maken. Nou, als dat allemaal daar bij de Groene Zoom vandaan moet komen. Daar komt al heel wat verkeer vandaan. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig.

0: Dit is het weerbericht.
1: De dag begint droog. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Met 17 tot 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Nou, dan gaan we. Zondag ook krijgen we ook nog enkele buien. Maandag warmer. Ook weer buien. Nou, dan gaan we gewoon even kijken. In de loop van de nieuwe week, met een westelijke tot zuidwestelijke stroming, blijft de lucht nog steeds onstabiel. Er zijn droge perioden met zon en zo nu en dan ontstaan er een paar buien. De middagtemperatuur ligt de eerste dagen nog zo rond 19 graden. Mogelijk wordt het later in de week enkele graden warmer.
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw iedere zaterdag geopend. Voor iedereen die behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:00 en 4:30 vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken. Het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn. Vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven Nieuwebrug zijn ook aanwezig. Voor wie graag een gesprek voert, maar benadrukken dat niets hoeft. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallig voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers. De open kerkmiddagen passen bij de wens van de vrijwilliger om een laagdrempelig ontmoetingsplek te zijn voor het dorp. Ook wie normaal niet in een kerk komt, is natuurlijk van harte welkom.
1: Nou, dat is nog heel mooi. Peter, ik heb hier wel iets interessants, denk ik. Misschien wel voor ons allemaal, want we hebben een energiecoach, die heet Arie de Groot. En die gaat ons praktische tips geven en om je woning te verduurzamen. Hij zelf heeft al in ieder geval zijn gasmeter de deur uit gegooid. Dan weet ik niet of hij dat zelf gedaan heeft, maar of laten doen. Maar voor veel mensen voelt de verduurzamen als een enorme stap. Maar voor inwoner Arie de Grote Bodegraven begon het juist heel praktisch. Met bijvoorbeeld kleine keuzes, stap voor stap verbeteren. Inmiddels woont hij gasloos. Is hij actief als vrijwillige energiecoach en helpt hij andere inwoners op weg. Je kunt niet allemaal het maximale blijven willen, vertelt hij. Ik ben me er altijd van bewust geweest dat we op deze voet niet door konden gaan. Daarom ben ik me al vroeg gaan verdiepen in de duurzaamheid. Dat deed hij al niet alleen thuis. Ook tijdens zijn jaren in de gemeenteraad zette hij zich ook al actief in voor verduurzame oplossingen. Ik heb ooit voorgesteld om sportverenigingen zonnepanelen te geven in plaats van extra subsidie. Nu help je je vereniging structureel met lagere kosten en lagere uitstoot. Nou, toen hij zijn woning ging verbouwen, besloot hij meteen te verduurzamen. Dat was logisch een moment om vloerisolatie aan te brengen. Dat zegt hij. Je merkt direct het verschil in koffer en energieverbruik. Daarna volgen de andere stappen. Betere isolatie van de muren, dubbel glas en later zelfs speciaal isolerende monumentenglas. Veel mensen vergeten hoeveel warmte via ramen verloren gaan, legt hij uit. Daar valt echt winst aan te behalen. Zijn belangrijke advies: begin bij de basis. Een huis heeft net als mensen af en toe een nieuwe winterjas nodig. Eerst isoleren, daarna pas nadenken over andere systemen. Arie behoorde tot een van de eerste inwoners met een zonnepanelen. Afgelopen jaar kwam daar een warmtepomp bij. Inmiddels heeft hij ook batterijen om zelf opgewekte energie op te slaan. Toch benadrukt hij dat verduurzamen geen wedstrijd hoeft te zijn. Alles gaat nooit in één keer goed. En je moet ook niet alleen bekijken als een rekensom. Veel mensen focussen volgens hem vooral op terugverdientijd. Als je alleen nadenkt, ik moet het binnen 7 jaar terugverdienen, dan wordt het lastig. Het milieuonafhankelijkheid en minder afhankelijk te zijn van gas, dat is ook belangrijk. Klimaatverandering, dat gaat gewoon door. Nou, en zo kun je nog even verder. Ik kan natuurlijk eventueel nog verder gaan als je dat wil, maar het is misschien wel interessant om gewoon eens contact te nemen met Arie. En kijken wat er eventueel wat hij voor jou kan betekenen. Of ideeën voor jou op kan wekken. He, je kan natuurlijk de vloerisolatie doen. Muurisolatie. Ook wat je zegt, ramen. Weet je, bijvoorbeeld, je kan wel duur glas nemen, Petra. Maar bijvoorbeeld, neem nou zo'n huis waar wij wonen. Het is een mooi op zich alleenstaand huis. Dan wil ik niet uit de hoogte doen. Maar wat bij ons mooi zou passen, zou bijvoorbeeld mooie van die dingen voor de ramen doen. Weet je, of die wat
2: luiken.
1: Wat je vroeger ook bij die boerenboerderij had. Ja. Weet je, die hele mooie luiken of zo. Reken maar dat een hoop stamp, kou en warmte tegenhoudt, hoor. Dus ja, dat is ook zo'n dingen. Ja, dat is best interessant. En ik denk dat Arie je daar best mee kan helpen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
2: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer lekker gaan blikken in en rond een bodegraaf. Reewijk te Meijen, Nieuwebrug en al die kleine plaatsjes die er omheen liggen, Driebruggen, Waarden. Zo heb ik ze onderhand allemaal genoemd. Goed zo. Goed. En uiteraard is ook André weer aanwezig. Hij heeft natuurlijk het sportoverzicht weer van het voetbal. En natuurlijk, daar gaat het ook natuurlijk over de na-competitie. Hij heeft een interview met trainer Leroy en Vies van de CVC Reewijk. Veldkorfbal, omdat ze er ook weer natuurlijk aan de hand is. En ook natuurlijk het sportaanbod dat u straks weer kunt horen om 2 uur op BR6. Dus er is weer zat te beluisteren. Zowel het programma De Blik als BR6 tot midden in de nacht.
1: Donderdag 29 mei. Dat heb ik verleden week toch ook al over gehad. Maar toen wisten we niet wat er aan de hand was. Want er was zoveel brandweer en alles uitgerukt was naar de weiland. Nou, ik heb het gevonden. Want dat was dus op die bewuste donderdagmiddag, zo rond de klok van 2 uur, werd er brand gemeld aan de weiland in Nieuwebrug. Brandweerkorps uit de regio Bosco, Bodegraaf en Nieuwebrug werden daarvoor gealarmeerd. Ook moest er een hoogwerker aan te pas komen en die kwam uit Woerden. Nou, er is ter plaatse, was de fotograaf van de foto's gemaakt, maar was de brand geweest. En het was op een dak van een grote schuur, dat stond naast de woning. Dus het is allemaal wel meegevallen, gelukkig. De brandweer die is het dak opgegaan en die verwijderde daar wat dakpannen. En daaronder bevestigde het isolatiemateriaal. Dus dat daaronder is het gaan broeien of er is kortsluiting geweest. En dus dat was de brand die daar heeft plaatsgevonden.
0: Oké.
1: Het is natuurlijk erg genoeg natuurlijk, maar het is gelukkig geen huis. En als ik zo de foto's zie, waren ze snel te plaatsen en is het toch nog goed afgelopen.
0: Nou, gelukkig. Hey, weet jij bijvoorbeeld wie de hulp nodig heeft? Samen met de buren staat u sterker bij brand of een andere noodsituatie. Het is fijn als u kunt helpen of als u kunt geven aan, of krijgen van de mensen die om u heen wonen. U kunt niet altijd wachten op hulpdiensten, zoals bijvoorbeeld de brandweer. Want die is niet gelijk. Bij een noodsituatie denken we vaak eerst aan onze eigen vrienden of familie. Maar denk ook aan de buurkinderen die alleen thuis zijn of huisdieren van de buren. Als u elkaar helpt voor, tijdens en na een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld een brand, staat u er niet alleen voor. Dat vergroot de veiligheid voor iedereen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar u kunt samen met de mensen om u heen veel doen om veilig te blijven. Bespreek met elkaar wat u voor elkaar kunt betekenen. Woont u bijvoorbeeld in een woongebouw? Oefen dan dat het vluchten ook met de buren. Loop 1 keer de route naar buiten. Zo weet iedereen wat te doen en waar de nooduitgang is. Kies een vast moment om dit te bespreken. Bijvoorbeeld tijdens een burenbijeenkomst. Of bijvoorbeeld bij een burendag. Een kort gesprek vandaag zorgt dat er meer veiligheid voor morgen. Zet samen de eerste stap. Dan weet iedereen wat te doen bij een brand en hoe snel en veilig u naar buiten kunt gaan. Kijk voor meer informatie op hollandsmiddenveilig.nl. En dat vind ik toch wel een dingetje, zeker bijvoorbeeld bij flats enzovoort, Petra. Hè? Daar wonen geen 1, geen 2, maar daar wonen heel veel gezinnen. En als je nou bijvoorbeeld bij een bedrijf hebt, bij een bedrijf, die hebben dat ook, scholen, die hebben dat ook wel eens, dat ze daar een oefening hebben. En dan laten ze gewoon het brandalarm afgaan. En dan moet iedereen, of nou wel of niet, dat ze weten of het wel of niet echt waar is, iedereen behoort daar aan mee te doen.
1: Ja.
0: En dan vind ik dat inderdaad voor zo'n groot complex als een flat misschien ook wel eens interessant om dat met elkaar te bespreken hoe je dat doet. En dan elkaar te helpen. Misschien ook wel van tevoren iemand die daar in ieder geval de hand in neemt om dat te begeleiden. Dat is misschien allemaal best wel heel erg interessant. Zo zie je me weer. Je bent nooit te oud om te leren.

0: Gemeenten staan de komende jaren voor ingewikkelde keuzes. Hoe kunnen zij wijken aardgasvrij kunnen maken om huizen op een duurzame manier te verwarmen? De roepvraag op over techniek, de kosten, de planning en hoe zij bewoners het beste kunnen betrekken bij de keuzes. Om gemeenten te ondersteunen kunnen zij via de provincie Utrecht de hulp van een nieuwe expertteam vorm te inroepen. Gedupeerde energietransitie Huub van Essen. Het maken van de warmteplannen is een grote klus voor de gemeente. Want elke wijk is weer anders en vraagt een andere aanpak. Er is specialistisch kennis voor nodig. En niet elke gemeente in huis heeft. De expertteam warmte biedt die kennis. Zo hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Expertteam Warmte bestaat uit 3 gespecialiseerde partijen met kennis van praktijkervaring op het gebied van techniek. Financiën, wijkgerichte aanpak, de warmtetransmakers en Movie Team, zij ondersteunen gemeenten en correcte vragen en lastige afwegingen in de warmtetransactie. Bijvoorbeeld, voor welke type wijk ligt een warmtenet voor de hand? Wanneer is een collectieve oplossing kansrijker dan een individuele aanpak? En hoe kunnen gemeenten ondanks de congesties toch stappen blijven zetten? Het expertteam kan onder meer meekijken bij onderzoeken naar duurzame warmte, financiële onderbouwing, planning, samenwerking met woningcorporatie en het betrekken van bewoners. Het expertteam adviseert en neemt geen besluiten voor de gemeente. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de lokale keuzes en het gesprek met de inwoners. Het expertteam Warmte van de provincie helpt door kennis te bundelen, zodat plannen beter onderbouwd kunnen worden en gemeenten sneller kunnen leren van ervaring elders. Gemeenten kunnen bij de expertteam Warmte terecht voor hun eigen vraag. Het kan ook voorkomen dat een vraagstuk bij meerdere gemeenten speelt en dat efficiënter is dan de expertteam Warmte en vraagstuk in groepsverband oppakt. De provincie stemt de inzet van het expertteam daarbij af op verschillende regio's. Ja, het is natuurlijk allemaal, het is wel wat, het is niet wat. Het is natuurlijk, je hoort het, warmtepompen wel, ja. Warmtepompen niet. Dan werkt het wel, dan werkt het niet. Dus nou, ik vind het wel dat ze er echt even naar gaan kijken en laat je even als gemeente goed adviseren.
1: Zeker. Ja. Dat kan je natuurlijk gewoon het bedrijf zelf, hè, wat die ervan vindt. Hè.
0: Ja. Ja, nou,
1: en in welk huis doe je het? Ook niet alle huizen zijn er voor beschikbaar. Zomerconcert, de Voorlijkjes en Friends brengen het zomergevoel naar Aarlanderveen toe. En dat is leuk, want zon in je hoofd, muziek in je hart en een middag vol verrassende live optredens. Dat belooft het zomerconcert van DSS voor de Vocalistius te worden op zondag 14 juni. Met het zomerconcert neemt het koor van het publiek mee. Op een muzikale reis langs popklassiekers, gevoelige ballads en meeslepende meezingers. Het concert vindt plaats in de horecahoeve Oosterman en begint mooie middag om 2:00. Onder leiding van dirigent Jaimai van Vliet en de begeleiding van de pianist Jannik Jochems heeft Vocalis sinds januari gewerkt aan een compleet nieuw repertoire. In korte tijd heeft het koor een veelzijdig programma ingestudeerd, waarin bijvoorbeeld emotie, energie en samenzang centraal staan. Op het programma staan bijvoorbeeld, en dan moet je horen Peter wat ik zeg, staan bekende nummers als White or Without You van U2, Radio Gaga van bijvoorbeeld Queen, Go Your Own Way van Fleetwood Mac en Het Vrolijke Morgen wordt fantastisch van Akda en de Munich. Extra bijzonder wordt het concert door de medewerking van zangeres Eva Kalsbeek van het ensemble uit de DSS-fanfare. De combinatie van koorzang, solozang en fanfare klanken zorgen voor een warme, feestelijke sfeer die perfect zou passen bij natuurlijk een hele zomerse zondagmiddag. Dus het moet wel mooi weer zijn. Met het zomerconcert Vocalius Friends wordt het koor niet alleen laten horen waar de afgelopen maanden hard aan gewerkt is, maar ook vooral een middag creëren waar bezoekers vrolijk ontspannen en de zomerse energie van naar de huis gaan. Nou, het is, locatie is dan de horecahoeve Oosterman aan de Noordeinde 62 in Aarlanderveen. Het is op zondag 14 juni, begin 2 uur. De inloop is vanaf 1:30. En je kost een kaartje kost maar 10 euro's. Dus het is allemaal best wel te doen.

0: still.
1: Zuid-Hollandse afdeling van BBB en Jaar 21 maakt zich zorgen over de mogelijke schade en bijwonderrisico's die bevers kunnen veroorzaken aan dijken en wegen. Daarom pleit beide partijen bij de provincie voor een betere aanpak waarbij tijdige maatregelen worden genomen. In schriftelijke aanvraag aan het dagelijkse provinciebestuur stellen de partijen dat de huidige aanpak tekortschiet. Volgens hen worden de bevers te veel beschermd, waardoor ze relatief vrij kunnen verspreiden. De BBB en Jaar 21 vrezen dat de risico's en schade zullen toenemen naarmate de bever zich verder door de provincie verspreidt. Een statenlid van BBB Zuid-Holland vertelt aan RTV Midden-Holland dat de vragen zijn gesteld naar aanleiding van signalen van onder meer waterschappen, terreinbeheer en boeren. Zij melden namelijk toenemende schade aan waterkeringen, oevers en wegen. Ook wijzen het mogelijke risico's, het verzakken van wegen en het doorbreken van dijken. Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland erkent haar reactie deze risico's. De verwachting is dat deze verder zullen toenemen naarmate de bever zich meer binnen de provincie verspreidt. Ook laat zij weten dat er momenteel op het waterschap Hollandse Delta Stichting Faunabeheer Eenheid Zuid-Holland en de Zoogdierenvereniging aan een aanpak wordt gewerkt. Hier staan zowel de veiligheid van inwoners als behoud van de bevenpopulariteit centraal. In het AD stond de provincie Zuid-Holland mogelijk aan. In het AD stond dat de provincie Zuid-Holland mogelijk aansprakelijk is als iemand schade of letsel oploopt door de doorgebroken dijk of verzakte wegen. Eerder stelt de provincie dat de verantwoordelijkheid in dergelijke gevallen bij de eigenaar of beheerder ligt, zoals Rijkswaterstaat of een van de waterschappen of een. In hoeverre sprake is van aansprakelijkheid bij beverschade, moet per situatie bekeken worden. Ook het OG-raadschap, de Stichting Rijnlanden, zijn bewust te zijn van mogelijke risico's. Het waterschap benadrukt dat veiligheid een van hun kerntaken is en dat de signalen hiervoor al te serieus wordt genomen. Daarnaast onderzoeken zij deze risico op verschillende manieren. Zo worden grootschalige dijken en oeverinspecties uitgevoerd en zijn medewerkers in de buitendienst getraind om beversporen te herkennen. Nou, dan gaat er nog veel en veel meer. Ja, er zijn die bevers, maar ja, we hebben last van de bevers. Ja. Maar we hebben ook nog steeds last van die rivierkreeften. Die doen ook die dijken, dus ja.
2: Is dat precies, hè? Hey, we gaan even een expositie houden weer in het Groene Huis. En dat is vanaf vandaag tot en met 13 juli is het Groene Harthuizen een veelzijdige expositie te zien, waarin van drie kunstenaars met ieder een geheel eigen werkwijze en beeldtaal tijdens deze tentoonstelling presenteren. Gianni Makenschijn, Henk Rijken en Renske Koster een bijzondere selectie van hun werk. De officiële opening die vindt vandaag dus plaats. Nou, Gianni Makenschijn die creëert assemblages uit gevonden en oude doorleven voorwerpen. Materialen die een oorspronkelijke functie hebben verloren, krijgen in haar handen een nieuw leven door uiteenlopende producten te combineren, te ontstaan met verrassende kunstwerken waarin verleden, herinnering en een verbeelding samenkomen. Ik zie hier bijvoorbeeld een eend die vroeger dan een strijkbout was van vroeger. Is er een soort eend van gemaakt met een scharnier. Ja, heel erg mooi. Nou, Henk Rijken die werkt met een grote precisie en aandacht voor details. Zijn tekeningen in kleurpotlood kenmerken zich door verschillende techniek en een rijke kleurbeleving. Daarnaast schildert hij ook door zijn keer uiteenlopende onderwerpen en maakt hij werken waarin acrobat.

Kleurpotlood op bijzondere wijze worden gecombineerd. Deze veelzijdige zorg voor een gevarieerde presentatie van zijn oeuvre. En dan hebben we Renske Koster, die is een stencil artiest. Vanuit foto's ontwerpt zij zorgvuldig uitgesneden schablonen die de basis vormen voor haar kunstwerk. En vervolgens brengt zij met spuitbussen in enkele kleuren laag voor laag haar beelden aan. Het resultaat is dan ook zeer krachtig en herkenbare kunst met een eigentijdse uitstraling, waarin techniek en creativiteit samenkomen. De tentoonstelling biedt bezoekers de kans om kennis te maken met drie kunstenaars die elk op hun eigen manier materialen, technieken en beelden tot leven brengen. Van de Hansenbus assemblages en de gedetailleerde tekeningen tot kleurrijke stencilkunst. De expositie belooft dan ook een zeer inspirerende en afwisselende ervaring voor kunstliefhebbers. Nou, hij begint dus. Hij is al begonnen vandaag natuurlijk. Tenminste, hij was er al, maar vandaag is de opening. Vraag me niet al, maar het zal vanmiddag om een uur of twee zijn. Hij duurt tot 13 juli. En het is hier natuurlijk in het Groene Harthuis hier nou, waar we allemaal wel kunnen en waar we ook meestal gratis naar binnen kunnen stappen.

0: Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 6 juni. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Erdom. Vorige week zaterdag heeft CVC Reewijk zich geplaatst voor de finale wedstrijd voor promotie naar de vierde klasse. De Reewijkbruggers wonnen in Driebrugge met 0-1 van WDS. En daarmee is WDS gedegradeerd naar de vijfde klasse. Kai Gerritsen maakte in de eerste helft de enige treffer van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd sprak ik nog even met CVC Reewijk-trainer Leroy Vaas. Leroy, op de valreep, periode kampioen worden en dan ook nog in de na-competitie winnen van WDS. Ik vraag me af, waar halen jullie dat vandaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Ik denk vooral dat het een team effort is geweest. Als je ziet dat wij na de winterstop net op een andere manier zijn gaan voetballen. Nou, dat heeft best wel aangeslagen. En op een gegeven moment ga je winnen en dat geeft vertrouwen. En op een gegeven moment konden we redelijk vaak met dezelfde elf starten. Ja, dat geeft automatisme. En als je dan blijft winnen en een keertje niet, maar toch uitzicht blijft houden op die periode. En dat hebben ze ook voorgehouden op een gegeven moment. Wisten we in de laatste wedstrijd wel natuurlijk wat we moesten doen. Want we moesten zelf winnen. En waren afhankelijk van Lekkerkerk. Nou ja, voor ons het geluk dat die niet wonnen. Verloren zelfs. Waardoor je op het laatste moment toch de periode pakt.
0: Heel belangrijk was natuurlijk die goal van Kai Gerritsen. Daar kon je op voortbeduren.
1: Van vandaag? Ja, nou ja, wat ik net tegen je zei. We hebben de beelden bestudeerd van WDS. En we wisten dat de ruimtes voor ons aan de zijkanten lagen. Dus eigenlijk hebben we heel de week daar wel de accenten gelegd. En ook aangegeven dat dat belangrijk was dat de goede voorzetten zouden komen. En ja, inderdaad, de eerste drie voorzetten van rechts, daar ging er één van in.
0: Ik vond het spel van WDS nogal omslachtig aanvallend. En daardoor kon je eigenlijk toch wel behoorlijk goed uitverdedigen. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, we wisten dat WDS vooral de lange bal zocht. Er snel uit wilde komen bij een foute inspelpaas van ons. En dan eigenlijk, ja, op het moment dat het zou kunnen, zo snel mogelijk op doel schieten. Dat was eigenlijk een beetje het spel van hun. En dat zag je tweede helft ook. Dat was eigenlijk geen wedstrijd meer met voetbal. Maar heel veel ballen erin pompen. En ja, dat is denk ik een beetje het spel waar hun het van moeten hebben.
0: Begin tweede helft ben je wel een beetje teruggedrongen. Ik dacht, nou, kan nog spannend worden. Toen bracht jij dus Axel Koopman in. En toen werd het toch alweer wel beter.
1: Ja, ik heb ze in de rust ook gezegd dat WDS zal vast wel iets gaan doen na rust. Nou, je zag dat ze heel opportunistisch gingen spelen met heel veel ballen de 16 in. En we hebben eigenlijk na 10 minuten hebben Roy vervangen door Axel. En daarmee heb je, inclusief Kevin ook, heb je zoveel ervaring op het veld. Die blijven rustig, die zetten de jongens op de goede plek. En ja, dat is iets wel wat natuurlijk een voordeeltje is.
0: Ja, nu tegen Hazenwoudse Boys. Je kan nog naar de vierde klas promoveren. Dat zou toch heel mooi zijn voor je, want je gaat natuurlijk weg bij CVC Reewijk.
1: Ja, dat zou een ultieme afscheid zijn. En dan hebben we eigenlijk de club daar gebracht waar denk ik thuis horen op dit moment. De club is natuurlijk niet zo heel groot, maar het zijn minimaal een vierde klasse waard.
0: Het zou ook een stunt zijn, want jullie zijn zevende geëindigd. En als je als zevende eindigt en je gaat toch nog promoveren naar de vierde klas, nou, dat is toch heel mooi.
1: Ja, nou, we moeten niet op de zaken vooruit lopen. We moeten steeds een finale spelen. Maar mochten wij mogen winnen volgende week, dan is dat denk ik best wel knap.
0: Heel veel succes. We gaan het zien.
1: Dankjewel.
0: Programma voor vanmiddag. En dat is de finale wedstrijd tussen Hazenwoudse Boys en CVC Reebek bij Floriant in Boskoop. De wedstrijd begint om 2:30. Uitslagen veldkorfbal. CKV Reebek tegen Twist werd 18-11. En Nexus Finisga eindigde in 21-16. Programma veldkorfbal en dat is de laatste competitieronde met ALO tegen CKV Reebek om 5:10. En Vriendenschaar tegen Zuid 27 om 4:30.

0: Vanmiddag vanaf 2 uur sport op zaterdag op de radio met live de nacompetitiewedstrijd Hazewoudse Boys tegen CVC Ribbeck. U hoort mij als verslaggever. Luisteraars, dit was het weer. Goed weekend en tot een volgende keer.
1: And you can dance for inspiration.

0: poppenkast in het Huis van Alles aan de Vromade was woensdagmiddag een groot succes. De laatste voorstelling van dit seizoen, verzorgd door Els van den Burg en Daan Kruid, trok zoveel belangstelling dat de zaal afgeladen vol zat met kinderen en ouders. Volgens Marcel Bos van wijkteam Bodegraven Zuid was het al voor de start duidelijk dat het een bijzondere middag zou worden. Op het plein voor het Huis van Alles verzamelden zich steeds meer kinderen en ouders. Vanuit alle kanten kwamen bezoekers aanlopen om de voorstelling bij te wonen. Voordat de voorstelling begon, kwam Els en Daan naar buiten om met vrolijke doedelzakmuziek de kinderen mee naar binnen te nemen. Eenmaal binnen zocht iedereen een plekje en kon het feest beginnen. Tijdens de voorstelling genoten de kinderen zichtbaar van het verhaal. De interactie tussen de poppen en het jonge publiek zorgde ervoor veel enthousiasme, gelach en betrokkenheid. Volgens Bos was het mooi om te zien hoe kinderen volledig opgingen in het verhaal. Even geen smartphones, tablets of televisie, maar gewoon terug in de tijd. Met een goede poppenkast en daarna nog leuke dingen knutselen, vertelt hij. Vanwege het groot succes wordt inmiddels gekeken naar de mogelijkheden om van de poppenkast een terugkerende activiteit te maken. Voor kinderen zijn dit prachtige momenten en de grote opkomst laat zien dat er hier duidelijk behoefte aan is, aldus Bos. Met de volle zaal, enthousiasme, kinderen en een gezellige sfeer kan worden teruggekeken op een geslaagde afsluiting van de poppenkastseizoen in het Huis van Alles.
1: Ja, en als ons programma klaar is, dan begint tot 2:00 op het Raadhuisplein de tweede editie van het Samengezond Festival plaats. Tijdens deze informatieve en gezellige dag staat de gezondheid, vitaliteit en ontmoeting centraal. Het plein wordt gevuld met tal van kraampjes van zorg- en welzijnorganisaties. En er zijn er volop activiteiten voor bezoekers en dat wel van alle leeftijden. Bezoekers kunnen kennis maken met verschillende organisaties die actief zijn op het gebied van zorg, beweging, welzijn en gezonde leefstijl. Daarnaast zijn er demonstraties, informatieve gesprekken en interactieve activiteiten, waarbij je oud en jong kunnen ontdekken wat er in de gemeente beschikbaar is om gezond en vitaal te blijven. Het Samengezond Festival biedt niet alleen informatie, maar ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarmee vormt het evenement een laagdrempelig platform voor de inwoners die meer willen weten over gezondheid en welzijn in hun eigen omgeving. Ook de gemeente Bodegraven-Reewijk is aanwezig met verschillende kraampjes. Medewerkers van Team Boris informeren bezoekers over hun werkzaamheden en activiteiten binnen de gemeente. Daarnaast is er ook aandacht voor duurzaamheid, waarbij inwoners meer kunnen leren over initiatieven en mogelijkheden om duurzamer te leven. Met een gevarieerd programma, veel locaties organiseert ze en activiteiten voor jong en oud belooft het Samengezond Festival opnieuw een inspirerende dag te worden voor alle inwoners van Bodegraven, Reewijk en omgeving. Nou, Peet, ik denk dat we er zo meteen ook maar even naartoe gaan.
0: Ik denk het wel.

0: Op woensdag 10 juni verandert Bodegraaf Reewijk weer in een grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. En tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers en opa's en oma's van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Op verschillende plekken in de gemeente kunnen kinderen aan de hand van de plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen. En andere gezellige buitenactiviteiten, sport en welzijn, zorg samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Onderweg kunnen kinderen stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen te winnen. Of je nu houdt van rennen, springen, samenwerken of gewoon lekker buiten bezig zijn, er is voor iedereen iets te doen. Met de buitenspeeldag willen we kinderen stimuleren om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van de schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden, dat is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart ga je naar snw-pr.nl.
1: En aan het einde van deze bestuursperiode lijkt het college van burgemeester en wethouders terug op een jaar waarin vrede is bereikt. In 2025 is verder gewerkt aan een aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving met betere voorzieningen, investeringen in openbare ruimtes en extra ondersteuning voor inwoners. Daarmee laat het huidige college de gemeente als financieel sterker en kostenbestendiger is. De jaarafrekening van 2025 staat af met een positief resultaat van 8,9 miljoen. Het is vaststellen van de begroting voor een huisbeheerder is toch eerder dan het voorstel om 4,6 miljoen toe te voegen aan de reserves. En daar is het voordelig saldo van de jaarstukken 2024-2025 naast 4,3 miljoen. Dit resultaat komt onder andere ook door de hogere algemene uitkering van de zij. Positieve resultaten op de grondexploitaties in de afgelopen collegeperiode is de reservepositie van de gemeente.

0: Nou, luisteraars, het programma De Blik zit er weer op. Jawel, nu al? Ja, nu al. Goh, het leek net alsof ik net begonnen was, maar het is toch zover.
1: Nou, de 2 uur zit erop. Hebben we niet meer, dus maar, je zei het al. We gaan straks even lekker naar de markt.
0: Ja,
1: de
0: gezondheid. Even naar het ik ben wel nieuwsgierig. Ja, wat, of, misschien dat voor ons ook wat beweging mogelijk is of zo, weet je wel. Ja. We kijken wat
1: nog meer beweging.
0: Nou, voor mij bijvoorbeeld.
1: Van, ja, maar ja, dat gaat bij jou een beetje moeilijk. Maar ja, misschien is er een beweging. Dus, kijk, ik loop wel eventjes.
0: Er zijn best wel wat van mensen zoals ik ook, die lomp zijn.
1: Wat zei je gewoon?
0: Lomp.
1: Nou, wat eet lomp? Als je 2 nieuwe knieën hebt en het gaat gewoon niet. Tot dan, ja, je wil het proberen, ja.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken of er wat te feestvieren valt daar. Want, misschien is het wel gezellig. Misschien krijgen we nog een bak koffie. Want daar heb ik wel trek in. De koffie hier was op.
1: Nou, de volgende keer neem dan zelf maar een bakje mee.
0: Ja, de koek is sowieso wel op hier.
1: Ja, koekje, dat moet je ook gewoon zelf meenemen. Wat we natuurlijk ook gaan doen is zeggen... Nou, mensen, u weet dat wij van 9 tot 11 zitten. En een klein koekje vinden we wel lekker. Het hoeft geen gevulde koek te zijn. Het hoeft geen amandelbroodje te zijn. Het is wel lekker, maar dat is nou net weer even niet goed.
0: Ja, rijtje.
1: Maar ik zou zo zeggen, ja, geniet nog van het weer, zolang het kan. Nou, een klein buisje, nou ja, dan ga je even schuilen.
0: Zo is het. En ik zou zeggen, ga nog even naar het voetballen. Hier in Duitsland nog wat voetballen, zag ik. En we gehoord natuurlijk van André. En er zijn nogal meer sporten hier en daar. Korfbal is te geloven. Dus van alles wat.
1: En anders pak je je fiets en ga je lekker fietsen.
0: Zo is dat. Lekker hoor. Goed, nou, wat ons betreft bedankt voor het luisteren. En tot
1: volgende week. Groetjes. Hoi.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
4: Dit zijn
5: Bas en Piet.
6: Dit zijn
4: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
7: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
4: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
5: Bas en Piet,
4: de muziekexperts.
5: Nu op BR6.

0: nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. Ik zit er weer klaar voor en Piet hoop ik om te luisteren. Piet, het gaat je goed. En tot snel zouden wij zeggen. En gelukkig genieten wij mee van Piet zijn muziek en teksten. En vanavond staat dat wel een beetje in het teken van ja, voedsel misschien ook wel. En wat nog meer, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst, je hoort zojuist Teske met Wildernis. Een nummer waarin ze haar popverleden loslaat en veel dichter bij zichzelf komt. Teske groeide aan YouTube-fenomeen uit tot een volwassen artiest met een eigen geluid. En dat hoor je hier. Klein, eerlijk en bijna fluisterend dichtbij. Wildernis gaat over verdwalen in jezelf, maar ook over de rust vinden in die chaos. Geen bombast, maar juist kracht door kwetsbaarheid. En dat maakt dit zo raak.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending
0: vanavond in cultuur van traditie tot TikTok. Wat blijft er nog echt hangen in een wereld die blijft scrollen? En vanavond in de uitspraak sociaal zijn, precies daar waar het vaakst wordt vergeten. En een cryptische hint voor de co-originele gemaskerde dans met als tegenhanger een versie die ineens zonlicht en een heus dansritme krijgt. Weet jij wat het is? Je hoort hem zo meteen. En vanavond gaan we op een muzikale reis van kwetsbare pop en theatrale rock tot swing, soul en moderne emotie. Met verhalen die schuren, raken en soms gewoon laten dansen. En wil je nou meer informatie of fragmenten terugluisteren van dit programma? Dat kan op de vernieuwde website, demuziekexpert.nl. We zijn live.

0: voor na elkaar. Met deze week...
1: Je hoort het theatrale universum van Ghost met Dans Macabre. Ghost is een band die rock en horror samenbrengt, alsof het een duisterde toneelstuk is. Onder leiding van Tobias Forge bouwde Ghost een eigen wereld vol maskers, mystiek en catchy riffs. Dit nummer uit 2018 klinkt vrolijk, maar gaat eigenlijk over de dans met de dood. Typisch Ghost, licht en donker tegelijk. En dan hoor je nu hoe muziek zich opnieuw kan uitvinden. De Melodica Bros nemen datzelfde dans macabre en trekken het volledig uit elkaar. Met akoestische gitaren, verrassende ritmes en een bijna speelse energie geven zij een compleet nieuwe draai aan dat donkere origineel. Dans macabre, but it's actually a dance song.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Waar muziek telt.
2: Scroll, like, volgende. Het ritme van vandaag is geen klok meer, maar een duim. Een eindeloze stroom van beelden, geluiden en meningen die langs ons heen glijden alsof het niets is. En tegelijk alles bepalen. Sociale media is allang geen speeltuin meer. Het is een podium geworden. Iedereen staat erop, iedereen doet mee. Van een dansje in de woonkamer tot een mening over de wereld. Alles krijgt een plek, alles krijgt een publiek. En ergens in die stroom ontstaat iets bijzonders. Een nieuwe vorm van cultuur. Snel, rauw, direct en soms net zo vluchtig als het moment zelf. Wat vandaag trending is, kan morgen vergeten zijn. Maar juist in die snelheid zit ook kracht. Creativiteit schiet alle kanten op, ideeën vliegen de wereld over zonder paspoort en stemmen die vroeger nooit gehoord werden, krijgen nu ineens een megafoon. Maar tegelijk, als alles cultuur kan zijn, wat blijft er dan nog echt hangen? Wat raakt nog als alles voorbij flitst? En precies daar, tussen die eindeloze scroll en dat ene moment van aandacht, begint het verhaal van vandaag.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is cultuur tussen trend en traditie.
2: We leven in een tijd waarin cultuur overal is. En tegelijk nergens lijkt te landen. Een museum past tegenwoordig in je broekzak. Een concert begint met een swipe en eindigt met een like. En ergens tussen die pixels proberen we nog te voelen wat cultuur eigenlijk betekent. Vroeger zat je in een theaterzaal, lichting uit, telefoon uit, aandacht aan, simpel. Nu zitten we met z'n allen in dezelfde zaal, maar ieder in zijn eigen wereld. Iemand filmt het openingsnummer, de ander checkt even het nieuws en ergens achterin gaat een ringtoon af die nog uit 2007 lijkt te komen. Samen beleven is ineens een optelsom van individueel gedrag. En toch, we noemen het allemaal cultuur. Een TikTok van 15 seconden krijgt soms meer aandacht dan een toneelstuk waar maanden aan is gewerkt. Is dat erg? Misschien niet. Cultuur verandert nu eenmaal van schilderij naar televisie, van televisie naar smartphone. Alleen de snelheid, die is nieuw. Sneller dan een buschauffeur die geen goedemorgen terugkrijgt. Daar later meer over. En tegelijkertijd grijpen we massaal terug naar vroeger. Vinylplaten draaien weer, oude series worden opnieuw gekeken, festivals gooien retro-thema's over de line-up, alsof het confetti is. Alsof we houvast zoeken in een tijd waarin alles constant verandert. Nostalgie als warme deken, terwijl de wereld buiten blijft doordenderen. En ergens, daartussenin, ligt de vraag die blijft knagen, voor wie is cultuur nog? Voor iedereen. Of alleen voor wie het kan betalen, begrijpen of bijhouden. Want ja, een avondje uit is tegenwoordig net zo spannend voor je agenda als voor je bankrekening. Maar misschien zit de oplossing niet in grootse veranderingen. Misschien zit het in iets kleins. De telefoon even weg. De aandacht even aan. Gewoon weer kijken. Luisteren. Lachen. Samen. Want cultuur is niet wat er op het podium gebeurt. Cultuur is er wat er tussen mensen ontstaat. En geloof me, dat past niet in een scherm.

0: met Shine My Shoes, een nummer van zijn album Swings Both Ways uit 2013. Waarop hij teruggrijpt naar de swing en big band traditie. Iets wat perfect bij hem past. Robbie begon natuurlijk bij Take That, brak solo door met hits als Angels en Feel en ontwikkelde zich tot een entertainer puur zang. In Shine My Shoes hoor je die klassieke bravoure, het showgevoel, de knipoog, de zelfspot. Het gaat over opnieuw beginnen, jezelf opfrissen en weer de wereld instappen. Letterlijk je schoenen oppoetsen en gaan. Robbie speelt hier met zijn imago, maar laat tegelijk horen hoe stevig hij geworteld is in de traditie van crooners als Sinatra. Dit jaar staat hij weer volop in de belangstelling met een nieuw album, genaamd Britpop. En er kwam zelfs in 2024 een biografische film uit, genaamd Better Man, waarin zijn leven op een opvallende, creatievere manier wordt verteld. Robbie blijft zichzelf heruitvinden, maar altijd met die herkenbare charme.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje?

maar mijn hoofd heeft nog geen tijd gehad om het te begrijpen. Helaas. Ja, van de Britse show naar Nederlandse klasse. Van Velzen met de Blessed Days. Roel van Velzen brak in 2006 door met Baby Get Higher. En staat bekend om zijn energieke optredens en herkenbare stem. Blessed Days laat een andere kant horen. Minder uitbundig, meer reflectief. Het nummer draait om het koesteren van momenten die je later pas echt waardeert. Dagen die je pas achteraf gezegend noemt. Muzikaal hoor je invloeden van soul en pop met een warme gedragen opbouw. Van Velzen is de laatste jaren actief op verschillende fronten, van televisie tot theater. En hij blijft live een van de sterkste performers van Nederland. Dit nummer laat zien dat hij niet alleen een entertainer is, maar ook een verhalenverteller.

0: hoorde Rush met Subdivisions, synth, strakke ritmes en een scherpe blik op het leven in de buitenwijken. Rush, het Canadese trio rond Geddy Lee, Alex Lyson en Neil Peart, stond bekend om hun muzikale perfectie en diepgaande teksten. Dit laatste nummer uit onze reeks komt uit 1982 en raakt nog altijd een snaar. Het gevoel nergens echt bij te horen.
1: En dit is de vierde single van de week.
0: We gaan even terug naar de jaren 40 met Kai Keizer en Jingle Jangle Jingle. Een vrolijk lichtvoetig nummer uit de swingperiode waarin Keizer als bandleider en entertainer Amerika wist te veroveren. Dit is muziek die je meeneemt naar een tijd van radio, danszalen en zorgeloze melodieën.

0: Soms heb je van die momenten waarop alles precies klopt. De zon die net even goed doorbreekt tussen de wolken. Een kop koffie die net de juiste temperatuur heeft. Of dat ene liedje dat precies op het juiste moment begint. En dan denk je, ja, zo kan het dus ook. We leven in een wereld waarin alles sneller gaat dan ooit. Berichtjes vliegen heen en weer. Schermen trekken constant onze aandacht. En stilte lijkt soms bijna een vergeten luxe. Maar juist in de drukte zitten kleine momenten verstopt. Momenten waarop we het net even anders kunnen doen. Niet groots, niet ingewikkeld. Geen wereldschokkende veranderingen. Gewoon kleine keuzes. Een beetje rekening houden met elkaar. Een beetje bewustzijn van de ruimte die je deelt. Want uiteindelijk zijn het juist die kleine dingen die bepalen hoe iets voelt. Of een plek prettig is of juist totaal niet. En grappig genoeg merk je dat vaak pas als het ontbreekt. En precies daar, ja daar, wil ik het even over hebben.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Sociaal zijn, precies waar het wordt verwacht. Ja, in het openbaar vervoer is het altijd weer genieten van onze collectieve sociale vaardigheden. Tenminste, dat idee hebben we. Want als je het zo bekijkt, zijn we ontzettend sociaal. Iedereen doet namelijk precies waar hij zin in heeft. Zonder zich ook maar een seconde druk te maken om de rest. Dat is ook een soort vrijheid, toch? Neem de buschauffeur, die zit daar elke dag, weer of geen weer, klaar om je veilig van A naar B te brengen. En een simpel goedemorgen of dankjewel, dat voelt voor veel mensen als een spannende uitdaging. Alsof je ineens auditie doet voor een toneelstuk waar je niet voor hebt ingeschreven. En dan de stiltecoupé. Ja, die bestaat vooral als concept. Een soort mythische plek waar de stilte de bedoeling is. Maar waar gesprekken juist net wat harder lijken te gaan. Want ja, als je eenmaal zit, moet dat telefoongesprek natuurlijk wel even afgemaakt worden. Liefst op speaker natuurlijk, zodat iedereen kan meegenieten van het drama aan de andere kant van de lijn. Muziek luisteren doen we ook samen. Gewoon via de speakers van de telefoon. Alsof de hele coupé spontaan onderdeel is geworden van jouw persoonlijke playlist. En video's? Ah, die kijken we uiteraard met geluid. Want waarom zou je oortjes gebruiken als ook een complete surround ervaring kunt creëren voor onbekenden? En eten? Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Niets zegt goedemorgen, zoals de geur van een broodje knoflooksaus om 7:30 ochtends. Smakelijk voor de een, een beproeving voor de ander. We verwachten allemaal dat het OV een fijne plek is. Rustig, comfortabel, een beetje aangenaam. Maar dat begint niet bij regels of borden. Dat begint bij onszelf. Want eerlijk is eerlijk. Hoe moeilijk is het nou echt? Even een groet, oortjes in, stem iets zachter, een beetje opletten, kleine gebaren, geen grote moeite, toch? En toch maken juist die kleine dingen het verschil tussen een reis die je ondergaat en een reis die gewoon prettig is. Sociaal zijn in het OV, het is geen kunst, we zijn het alleen een beetje verleerd.

0: Je hoorde Livingstone met Shadow. Een artiest die de laatste tijd steeds meer opvalt met zijn emotionele opbouwende stijl. Shadow draait om het gevecht met je eigen donkere kanten. Iets wat veel jonge luisteraars aan kan spreken. Zijn muziek beweegt zich tussen pop en alternative met sterk dynamiek. Van klein en breekbaar naar groots en meeslepend. Livingstone bouwt daarmee aan een groeiende fanbase, vooral online, waar zijn nummers vaak viraal gaan.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: En nogmaals Livingston, dit keer met Look Mom, I Can Fly. Een titel die bijna kinderlijk klinkt, maar juist symbool staat voor losbreken en je eigen weg vinden. Het nummer heeft een anthemic karakter, met een opbouw die je echt meeneemt. Het laat zien waar Livingston voor staat. Emotie, groei en het najagen van dromen. Iets wat perfect past bij deze generatie. Artiesten die hun publiek direct via social media weten te bereiken.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De top 40 Classic.
0: We gaan naar de top 40 Classic. Dit nummer komt uit 2007. Het jaar waarin Jeroen Nieuwenhuizen de top 40 presenteerde op 538. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. Het nummer stond 24 weken in de top 40 met als toppositie nummer 111. Een moderne klassieker met een retro soul gevoel. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie.

0: Geserveerd in één hap, simpel voedsel. En het smaakt verdacht scherp.
1: Pa Red.
2: Simpel voedsel. Ik eet graag simpel voedsel. Daar komt het op neer. Chique restaurants is niet voor mij weggelegd. En ik praat niet alsof ik dat zo wekelijks doe. En dan zoiets gezegd van nee, het hoeft niet voor mij. Dat doe ik ook weer niet. Ik weet niet echt. Ik heb nog nooit echt op chique restaurant geweest. Ik weet wat chique restaurants zijn en chique voedsel door... Eigenlijk sinds dat iedereen een camera is en een gsm heeft. Sinds dat iedereen een camera en een iPhone heeft of een BlackBerry, nu weet ik wat chique voedsel is. Waarom? Sinds dat dat bestaat, iedereen zit maar foto's te trekken van zijn eten. Gelijk wat, een pak frietaar, een curryworst hier, een pot puree, alles wat aan mij steekt. Ik kan het op mijn Facebook zetten en op mijn Instagram, want ik wil een hartje krijgen voor mijn puree. Wat een ziekte dat we toch geworden zijn. Vanaf dat is etiketten geworden, hè. Nou, maar je weet dat niet, maar als je dat niet doet, mensen lachen nu uit, hè. Ja, maar je weet het nu, als je nu op een restaurant gaat, niet beginnen eten. Hè. Eerst een foto nemen van je eten en op Facebook zetten en dan moet je beginnen eten. Anders zit hier in het restaurant en ze naar u te kijken van... Wat een degradante gast is dat. Maar hoe weet ik dat? Ik volg Sven Ornelis op Twitter. Waarom? Hij volgt mij. En dan moet je zo dat hele ding doen van... Ah, je vindt mij tof of wat? Ah, ik vind u ook... Dus ik zit met al die zijn tweets opgezadeld in mijn tijdlijn. En dat is om zot van te worden. Want die neemt alleen maar foto's van glazen wijn en foto's van eten en daar een tweet van latente homofilie. En... Ja, ik zeg dat omdat Sven Ornelis heeft ooit een keer getweet dat hij niet in de media wil zeggen of zijn partner een man of een vrouw is. Dan is het een man, hè. Want niemand verzwijgt zijn hetero zijn. Zo graag een keer zien. Zo'n vader dat bij zijn zoon komt, zeg. Wanneer gaan we je lief een keer zien? Ja, nee, ik weet niet. Oeh, het is toch geen wijf, zeker? Ja, ben! Geen zoon van mij wordt zo'n vuile foeflekker. Dat is toch nooit gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Dus Sven Ornelis, zijn lief, is een vent. Of een vaatwasmachine, want dan trek jij wel foto's van borden en glazen.
3: Dank u wel.
4: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
5: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: Vanavond hoorde je een muzikale reis die alle kanten op durfde te gaan. Van de breekbare eerlijkheid, van Teske tot theatrale randje van Ghost. Ook doken we de diepte in met Rush en gingen terug naar de 40s met Kay Keizer. En daartussendoor die soulvolle klapper van Amy Winehouse en Mark Ronson. Muziek die niet alleen klinkt, maar echt iets achterlaat. Ook in de columns draaide het om die zoektocht naar balans tussen scherm en werkelijkheid. Cultuur die sneller beweegt dan ooit en toch verlangen we naar het moment dat blijft hangen. En in het openbaar vervoer zagen we hoe klein sociaal gedrag eigenlijk groots kan zijn. Of juist het gemis ervan. U luisterde naar de Muziekexperts op BR6, uitzending 570. Waar muziek en verhalen samenkomen in een uur vol herkenning, verrassing en verdieping. Elke dinsdagavond om 8 uur en elke zaterdagochtend om 11 uur. Terugluisteren en kijken kan altijd via de bekende kanalen zoals br6.nl. Maar uiteraard ook de vernieuwde site demuziekexperts.nl. Nou, we sluiten deze uitzending niet af voor we naar de tip van de redactie gaan. Deze maand besteden we aandacht aan de vorig jaar overleden soulzangeres Angie Stone. Vanavond het laatste nummer. En dat dansen op met de Britse producersduo Freemasons, genaamd I Wasn't Kidding. Een krachtige mix van soul en dance, waarin de warme, doorleefde klassieke soulstem van Angie Stone wordt gecombineerd met moderne beat. Geniet er nog eenmaals van. En volgende week zijn we weer terug met veel muziek en praat.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Rechtseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
15: BR6. Ron van der Steen.
16: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait om volle kracht.
17: Of je nou niks te doen hebt, of je bent lekker aan het werk. Dit is weer een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vrienden en vriendinnen, de muziekfabriek die draait weer op volle kracht. En zo aan het begin van het programma doen we altijd een heerlijke gouden ouwe. Dit keer gaan we terug in de tijd met een liedje uit de film Back to the Future. Hier is Huey Lewis en de News en The Power of Love.
18: Je hoort veel muziek en daar kom je de dag wel mee door. De muziekfabriek verrast je.

0: Je hoort ze bij ons allemaal. Lekker de gouden ouwe en het meest recente werk. Dit waren de eerste drie liedjes. Als laatste Lenny Kravitz. It Ain't Over Till It's Over. Daarvoor zat Van Velzen The Blessed Days. En we begonnen ons rijtje van drie met Huey Lewis and the News and the Power of Love. Naast al die andere leuke radioprogramma's op dit radiostation is er ook gewoonweg een uurtje de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Wil je meer weten? Kijk dan eens op ronvandersteen.nl. En anders spreek ik je heel graag via Facebook.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, die is dit keer gestopt bij het jaar 1982.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Anita Meijer met They Don't Play Our Love Song Anymore. Anita Meijer werd geboren in Rotterdam-Zuid en verhuisde vier jaar later naar IJsselmonde. Als kind treedt ze op in koortjes en begint in de jaren 70 als een veelgevraagde achtergrondzangeres. Haar doorbraak als soloartiest was in 1976 met The Alternative Way, een samenwerking met Hans Vermeulen. Het liedje wordt nummer 1 in Nederland. Het album Shades of Desire volgt, waarvan de single Why Tell Me Why wekenlang de eerste positie in de Nederlandse hitparades bezet. Het is het begin van een periode waarin Anita Meijer veel hits zou scoren. Waaronder They Don't Play Our Love Song Anymore, Blame It On Love en een cover van The One That You Love van het Australische duo Air Supply. Het nummer They Don't Play Our Love Song Anymore stond die week op nummer 5. Een week eerder was dat op nummertje 7 en dat voor 5 weken hitlijst. Hoogste notering is een derde plaats.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Timmy Euro met All Alone Am I. Voluit heet deze zangeres Rosemary Timothy Euro. In 1952 verhuisde deze Amerikaanse zangeres naar Los Angeles. In 1961 debuteerde ze met de single Hurt, wat een enorme hit werd. Daarna had ze in de jaren 60 en 70 nog een aantal andere hits, waaronder I Apologize. Maar het succes van Hurt heeft ze internationaal gezien nooit meer geëvenaard. Met het album All Alone Am I behaalde ze de eerste plaats van de toenmalige LP Top 50. Door het Nederlandse succes vestigde Timmy Euro zich tijdelijk in Nederland. Na een paar redelijke succesvolle LP's raakte haar carrière in de tweede helft van de jaren 80 echter weer in een diep. Daardoor verhuisde ze weer terug naar de Verenigde Staten. Vanwege een hersentumor overleed Timmy Euro op 63-jarige leeftijd thuis in haar slaap. Ze liet haar man Robert en haar dochter Milan achter. Haar wens was uitgestrooid te worden over het graf van haar ouders in Illinois. Die week stond het nummer 35, de week ervoor op 22 en dat voor 5 weken hitlijst. Hoogste positie was 22. We gaan terug naar week 2 van 9 januari 1982.
1: Grote en kleine hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Niet meer onder ons, deze Timmy Euro.
1: De muziekfabriek.
0: Zo overleed op 63-jarige leeftijd.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Je hoorde van haar als de kleine hit All Alone Am I. En die grote hit die was van Anita Meijer met They Don't Play Our Love Song Anymore. Je luistert naar een uurtje de muziekfabriek. We gaan naar Italië. Waar de wijn verrukkelijk is. En zo ook het eten. En daar kennen ze ook een zangeres. Die heet Laura Pausini. Het is een levenslied. Wat recht uit het hart gezongen wordt. Luister naar Come se non fosse stato mai amore.

0: In de jaren 80 waren ze aan elkaar gewaagd. Ik heb het over Whitney Houston en Mariah Carey. Nou ja, het is allemaal weer goed gekomen, want ze hebben in een later stadium een duet opgenomen. En Mariah is helaas niet meer onder ons, die is overleden. Je hoorde van Mariah Carey Emotions, daarvoor zat Lily Allen, Heart Out Here. En we begonnen met dat Italiaanse liedje van Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Nou, we hebben de jukebox aangezet. Laten we snel gaan kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: José Feliciano is een Puerto Ricaanse zanger. Door zijn aangeboren glaucom is hij vanaf zijn geboorte blind. Desondanks heeft hij vele internationale hits gehad.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Feliciano was vanaf zijn derde jaar al met muziek bezig. Toen hij 5 was, verhuisde zijn familie naar Harlem, New York City. Hij bespeelde verschillende instrumenten, waaronder de accordeon, maar hij wilde graag gitaar leren spelen. Daarom sloot hij zich soms 14 uur per dag op in zijn kamer, om naar rockalbums uit de jaren 50 te luisteren. Op zijn 17e stopte Feliciano met school om in nachtclubs te spelen. Dit was om zijn familie te onderhouden. In 1967 schreef Feliciano het nummer No Dogs Allowed. Naar aanleiding van de weigering zijn blinde geleidehond toe te laten tot Groot-Brittannië, waar hij een optreden zou geven. De strenge quarantainemaatregelen van die tijd waren ingesteld uit angst voor hondsdolheid. In 1971 scoorde hij zijn grootste hit, Que Será. Die stond een week op de eerste plaats in de daverende 30. En dat nummer wil ik je graag uit onze jukebox laten horen. Luister naar José Feliciano.
1: Jukebox Classic.

Het is wederom nostalgie wat de klok slaat. Uit onze jukebox afkomstig dit liedje van José Feliciano en Keesera. En blijf ze vooral lekker doorgeven, hè, die jukebox classics. Want ze zijn welkom via ronvandersteen.nl. Hier zijn

0: Blijf lekker dansbaar. Deze van David Guetta en Kelly Rowland. When Love Takes Over. Is het dan een do of is het dan een don't? Nou ja, vul dat zelf maar in. Daarvoor die Nederlandstalige van Wim Rijken. Ik wil wel weer. En wat me heel erg opviel in de tekst van het liedje was het zinnetje beschuiten met een zoen. Heel leuk gevonden. En we begonnen met een liedje uit 1976 uit de film Saturday Night Fever van de Bee Gees met More Than a Woman. Chaka Khan is het oudste kind van 5 kinderen.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar zuster Yvonne Stevens is bekend als zangeres Taka Boom. Haar enige broer overigens.
1: Oude lullenplaat.
0: Mark Stevens vormde de funkband Aura. Aan het einde van de jaren 60 vormden Chaka Khan en haar zuster de Black Panther Party. In 1969 verliet zij de Panthers en trouwde in 1970 met de Indiaanse bassist Hassan Khan. Na de scheiding hield zij de naam van haar ex-man en zou zich aansluiten bij de funkband Rovers. Dankzij Stevie Wonder brak ze in 1974 in de popmuziek door met het nummer Tell Me Something Good. In de late jaren 70 scoorde zij een grote discohit met I'm Every Woman. Een nummer dat later door Whitney Houston ten gehoor werd gebracht. In de jaren 80 ging het succes verder met Ain't Nobody en een bewerking van een nummer van Prince I Feel For You. Op 3 december 2004 ontving zij een eredoctoraat van het Berklee College of Music. Naast andere prominente prijzen. Luister nog eens naar de remixversie van Chaka Khan I Feel For You.

en vriendinnen, dit uurtje van de Muziekfabriek zit er zo goed als op. Maar ik heb nog een lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Don Diablo en Edge of the Earth. Weer bedankt voor het luisteren. Laat hem de hele dag lekker aanstaan. Want we hebben nog veel meer andere leuke programma's voor je in petto. Ik zeg

0: naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Willen ze een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
12: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatje zo van je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
13: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
14: Erwin Holthuizen.
15: Wanneer houdt het op, Erwin?
16: En hoe vindt u dit? Fijne, gouden ouwe.
17: Die komt weg. Lessen.
18: Yes, sir, boy.

0: Het is 1978. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een historisch popconcert gehouden in voetbalstadion De Kuip in Rotterdam. Ruim 50.000 fans zagen het optreden van Bob Dylan. En op de radio die heerlijke klanken van Donna Linton met het team van Charlie's Angels. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 6 juni 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met uiteraard ook vanmiddag weer het allerlekkerste tot en met 2 uur. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk niet te vergeten onze vaste rubriekjes. Onder andere het Weekend Weerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

0: Een van de betere dansplaten van dit moment. Just Stay, Jaxxel en John en Turn the Lights Up.
1: Het is zo laat al.
0: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet laat, jongens. Het is net 10:01 geweest. Maar het is natuurlijk wel de hoogste tijd voor de lunch, dames en heren. Je bent van harte welkom.

0: gezet. Dus je bent van harte welkom in dit studiocomplex. Ja, en ja, hij staat ook al te drinken. Nou, kom maar binnen hoor.
1: Ik ben niet van Bruine
0: Bonen. Nou, dat is natuurlijk onze vaste fan van dit radioprogramma. Bartje, bid niet voor Bruine Bonen. Maar het wordt gewoon een witte boterham met kaas, denk ik. Ja, lekkere muziek voor zo op de zaterdagmiddag. En zoals het ook muziek van Vaderlandse Bodem met 1976. De Liberal.

0: Ja, zeg maar zelf, zo kom je de zaterdagmiddag wel door natuurlijk. The Liberation of Man, dat was een groep die kwam uit Amsterdam. En ik moet zeggen, ze maakten wel heel erg leuke, soulvolle muziek hoor. Ja, echt wel.
1: Dat is normaal, man.
0: Nee, dat is echt wel waar, want het was een leuk plaatje. Het werd overigens geschreven door de Leidse band Catapult en Rubber Robbie. Nou, die kennen we allemaal nog wel. Zaterdagmiddag. Je zit lekker op je bank en een beetje lunchen. En zet de radio maar een beetje aan hoor. Een standje buurruzie. Dat kan best nog wel wat harder hoor. Straks de rubriek Kopje Thee met de DJ. En natuurlijk ook nog veel en veel meer. Net zoals deze 84. Diana Ross en Touch by Touch.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: Ja, what can I say? Nou, ik moet zeggen, ik heb helemaal geen woorden voor. Lekkere muziek nogmaals op de radio van Bos Keks. What can I say? Plaatje komt uit 1977. En dat liedje gaat over een jongen die wanhopig probeert indruk te maken op een meisje. En dat doet hem een beetje clumsy, een beetje onhandig. Leuk detail, een aantal muzikanten die aan dit nummer hebben meegewerkt, die hebben later de band Toto opgericht. Heb je toch nog wat geleerd zo op de zaterdagmiddag? Daarvoor muziek van Diana Ross met Touch by Touch. En dat is ook iets bijzonders te melden, want dit liedje werd namelijk in de Verenigde Staten niet als single uitgebracht, maar wel in Europa en daar werd het een grote hit. Waarschijnlijk dachten ze aan grensoverschrijdend gedrag, maar die vul ik voor mezelf al in. Hè. Ja, het is vandaag 6 juni. En ik heb even gekeken wat het thema voor vandaag is. Het is vandaag Wereldplaagdierendag. En deze dag is in het leven geroepen om het bewustzijn te vergroten van de mogelijke risico's die gelinkt zijn aan plaagdieren zoals, let op, kakkerlakken, muizen, ratten, muggen en vliegen. Ik denk dat dat geen overbodig thema is. Denk alleen maar aan het onlangs opgedoken hantavirus. En ik hoop overigens wel dat je je lunch binnen hebt. Iemand bij wie die hygiëne op en top is, zit al helemaal voor je klaar. Want we hebben het over Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zover gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is?

0: Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van De Plaat Tussen Verhaal. Muziek van The Who en Behind Blue Eyes uit 1971. Je kent dat wel, als je wat ouder bent, dan ga je terugkijken op je jeugd. Dan denk je van ja, was ik wel eens roekeloos? Ben ik wel eens stiekem weggegaan? En ik heb helemaal niet aan morgen gedacht. Nou, het centrale liedje in het nu volgende is dat je wel eens jong bent geweest. Maar ook wel eens een beetje, ja, zeg maar, dom, hè?
1: Je was een beetje dom.
0: Ja, dat klopt. We zijn allemaal wel eens een beetje dom geweest. Nou, hij heeft er een plaatje over gemaakt. Het is, zoals we hem kennen, lekker vrolijk. En je kunt hem heel makkelijk meezingen. De nieuwe Tino Martin. Hier is Jong en Dom.

Dino Martin met Jong en Dom. De een wat minder en de ander wat meer. Maar wel een hele leuke plaat. Ja, de komende dagen blijft het wisselvallig weer. De kans op zon is 30% en de kans op neerslag is maar liefst 80%. Minimale temperaturen van 12 graden en maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.

die tijd kreeg je volgens mij nog waar voor je geld. Ruim 5 minuten lang genieten van de Nederlandse formatie Solution It's Only Just Begun. Het was een Nederlandse groep, kwam uit het Groningen. En scoorde in die periode van 1970 tot 1983 veel leuke plaatjes. En dit soort plaatjes verdient het gewoon om gedraaid te worden. Zo de zaterdagmiddag tijdens de lunch. In het kader van de Soul Show Classic muziek van de Commodores. Met Keep On Taking Me Higher uit 1981. Zo dadelijk om 2 uur op deze radiozender het programma Sport op Zaterdag. En de mannen die komen net al binnen. En natuurlijk ook zo dadelijk om 14:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En Nicolette, die zit er ook helemaal klaar voor. Maar ze moet er even wachten, want we gaan eerst eventjes langs de

0: In 1981 vonden ze natuurlijk het Eurovisie Songfestival Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En tijdens dat optreden hadden ze wel iets bijzonders gedaan, want die twee heren die trokken tijdens het liedje de rokken uit van, omhoog van de twee zangeressen. En toen bleek dat ze daar nog kortere rokjes onder hadden. Iemand die naast me zit met een nette pantalon is natuurlijk Nicolette.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Hof.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Het is de hoogste tijd dus voor de rubriek kopje thee met de DJ. Een verlaten straat. Regen tikt zacht tegen de ramen. De nacht voelt eindeloos en ergens in de verte klinkt een trein alsof die een verhaal vertelt. Het is zo'n moment waarop herinneringen boven komen drijven en je even helemaal alleen bent met je gedachten. We gaan genieten van Randy Crawford uit 1981. Rainy Night in Georgia.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koffie, Thee, DJ

0: Want dit stamt toch uit de tijd dat er nog niemand van het woord klimaatverandering had gehoord. Zij zong erover. En als zij het zingt, dan is het ook helemaal niet erg dat het gewoon regent. Leuke muziek van Randy Crawford dus en A Rainy Night in Georgia.
1: Vriend, jij moet gewoon je mond houden. Anders moet je gewoon je handschoen aantrekken en dan sla ik jou ook gewoon de hele ring door.
0: Nou, wat een geweld. Dat gaan we niet doen hoor. Maar de nu volgende heren die zingen al een klein beetje over geweld. Het was een hele grote hit in 1986. Het plaatje werd geschreven door Andrew Gold en Graham Goldman, bekend van 10cc. Het wordt uitgevoerd door Wax en Right Between the Eyes.

dit is het herkenbare geluid van die 80's natuurlijk. 1986, de mannen van Wax en Right Between the Eyes. Ik zei het al, de mannen van Sport op Zaterdag zijn al binnen. Ze zitten er helemaal klaar voor. Maar eerst iets heel anders, want eind deze maand geeft ze 2 concerten in de Johan Cruijff Arena. Ze is wereldberoemd en vooral de mannen die zijn heel dol op haar. We hebben het over Helene Fischer. Nog 1 keer de hit uit 2013. Hier is natuurlijk Ademloos.

tot zover muziek van Helena Visser. Deze maand dus 2 keer te zien in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik heb wel zin in een broodje. Ja, dit was Weekend Lift van zaterdagmiddag 6 juni. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier met de overige programma's. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Luisteraars, een heel goede zaterdagmiddag. Deze zaterdag, de 6e juni 2026. Ja, 6 juni. Competitie is al afgelopen. De laatste ronde vandaag van de nacompetitie. Ja, dat betekent eigenlijk dat aan mij de eer om hier vanuit de studio voor het seizoen 2025-2026 het laatste sport op een zaterdag te presenteren. Ja, ze schrijft. Eén keer heb je het begin natuurlijk en één keer heb je het eind van het seizoen. En met het einde zitten we dus vandaag maar bij één wedstrijd. En we hadden dus maar één verslaggever, dus ook van, maar van nodig vandaag. En André van Echtdom, die offerde zich op. Want die zit vanmiddag bij de wedstrijd Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. En nu niet gelijk allemaal in de auto springen en richting Hazerswoude dorp rijden om daar de wedstrijd te gaan bekijken. Want daar zult u misschien een licht terrein treffen. Want die wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein. En wel in Boskoop op het terrein van Floriant. Dus daar is André van Echtdom. Die zal daar inmiddels gearriveerd zijn. De wedstrijd begint om 2:30. En uiteraard flitsen daarvan. We zijn met sport op zaterdag. Daarom niet tot 6:00 bij u zoals gebruikelijk. Maar ja, na competitie. Het is al niet meer zo gebruikelijk. Dus we zijn er tot 5:00. Of mocht het zo zijn met strafschoppen, dan zitten we natuurlijk ook altijd lange samenstellingen en presentatie hier vanuit de studio Tom Bos. En Sport op Zaterdag wordt uitgezonden via BR6 Midland FM en uiteraard Gouwestad Radio. 3 weken geleden, conform een bijbelofte die ik eerder dit jaar gedaan heb, hebben we dus veel muziek gedraaid uit de jaren 60 op verzoek uit Bodegraven-Reewijk. Ik heb toen gelijk gezegd, en dan zal ik de keer daarna zal ik muziek nemen uit de jaren 70. Dus vandaag heel veel muziek uit de jaren 70. Nou, misschien hier en daar nog eventjes de nieuwe binnenkomer in de top 40. Maar als we de jaren 70, dan is de artiest van vandaag natuurlijk voor mij Earth and Fire. En het is juni, het is nog geen zomer, het is voorjaar. Maar dat maakt ook voor Earth and Fire uit Voorburg, hè? Ja. Dus daar heb ik ook nog een tijdje gezeten. Dus Seasons.

Ja, ja, ja. Seasons, Earth and Fire, Johnny Kaagman en de gebroeders Kurtz. En ja, wat heeft ze toch mooie muziek gebracht ook die jaren 70. Als u dat met mij eens bent, gewoon hier blijven luisteren naar Sport op zaterdag tot de klok van 5 uur. Tenzij er in Boskoop nog penalties genomen moeten worden die na de klok van 5 en doorgaan. Dan volgen dat natuurlijk in die tussentijd gewoon ja naar de... Nee, niet. Nee, zet het de muziek. Oh, dat is... Ah, Stilly Span. All Around My Head ook nog. Ze hebben weinig hits, maar gehad dan. All

All Around My Head. Steelers Pen. Ja, ik wou wel zeggen Steelers Wiel. Ja, nee, daar gaan we er zo meteen wel naartoe. Het is 14 minuten over de klok van 2 uur. En zoals gebruikelijk op de zaterdagmiddag. Maar ja, deze ronde van de laatste heeft u iets later ingeschakeld. Sport op zaterdag met slechts 1 wedstrijd uit de naamcompetitie. De wedstrijd Hazerswartse Boys tegen CVC Reewijk. André van Echtdom zit daar zo meteen pas langs de lijn. Want als hij er nu al gaat zitten, dan is hij er een kwartiertje te vroeg, want die wedstrijd begint pas om 2:30 en om 2:55 heb ik nog eventjes een ik zou bijna zeggen bijzondere boodschap en dat is de boodschap die ik u zal brengen. Het zal niemand rouw op zijn dak vallen. Nee. We gaan in die tussentijd toch eerst nog eventjes naar eigen Steelers Wiel. Ja, laat Steelers Wiel nou maar doen. Star. Ook zo'n mooie hit uit de jaren 70. Tekent helemaal die eerste helft van de jaren 70.

dit was de lange versie hoor van An Englishman in New York. En dan zie ik dat het 7 minuten voor de klok van 2:30 is. Om 2:30 begint de wedstrijd Hazerswoudse Boys tegen CVC Reewijk. Op het terrein van Vloriant in Boskoop met André van Echtom langs de lijn. En dan, ja, we hebben er nog 6,5 minuut. En zoals ik al eerder aankondigde, dan kom ik toch nog eventjes met een boodschap bij u. Want het is vandaag 6 juni. En de beide handjes onder ons die zullen zeggen, ja, gisteren was het 5 juni en morgen is het 7 juni. Nou, in ieder geval zeker is dat het gisteren 5 juni was. En of het 7 juni nog gaat worden, dat moeten we natuurlijk altijd maar afwachten. En 6 juni, dat heeft toch een hele andere klank. En 6 juni, het is D-Day en dan ga ik met u terug, 82 jaar terug. Dan de bevrijding, ja, is dan, zeggen wij dus eigenlijk aanstonds, maar dat zal toch nog wel bijna een heel jaartje gaan duren voordat ze heel Nederland toen de tijd bevrijd hadden. En dan heb ik het over de Amerikanen, de Engelsen en de Canadezen. Ik moet er

Nou ja, de ene gaat misschien naar zijn boekenkast. De andere pakt zijn pc en de andere pakt zijn telefoon. Om daar eventjes de verklaring op te zoeken van wat het woord respect nou precies... Kijk, wat dat woord betekent. Op de stem hoort u dus. Acteur Richard... Robert Mitchum. En die speelde daar de generaal. Norman Cota, assistent divisiecommandant toen de tijd van... De 29e divisie. Hier zitten we dus met een compleet gevoel van respect. En dat is dus ook iets wat we dus op de voetbalvelden het afgelopen seizoen veel te weinig gezien hebben. En hoe vaak zal het niet geweest zijn dat een club er voor de KNVB 2 weken niet mocht spelen? Ja, dat is vaak genoeg gebeurd. Ik herinner me nog dat ineens de wedstrijd Altior tegen Roda, of net andersom misschien Roda tegen Altior, ook niet doorging. Vanwege dus, voorvallen. Neem respect. Ga met elkaar in gevecht op het voetbalveld. En ga daarna lekker een biertje met z'n allen drinken. En pas dan wel op van, je hebt wel de vraag, wie rijdt er? Juist. Ik hoop dat we daarmee dit seizoen goed kunnen afsluiten vanmiddag met die wedstrijd Hazeswaardse Boys CVC Reewijk. En dat we dus voor volgend jaar, voor het volgend seizoen, toch ons goed willen bedenken. Wat is nu respect?

6 juni 1944, D-Day. En mocht je straks met vakantie gaan en toch door Normandië rijden, stop eventjes bij Caulfield-sur-Mer, want daar is die Amerikaanse begraafplaats. En dat is zo indrukwekkend. Ik heb dit afgelopen woensdag samengesteld met de gedachte van het woord respect. En afgelopen vrijdagochtend, toen vernam ik dus wat er dus in Leiden tussen de wedstrijd, of eigenlijk de wedstrijd is strafschoppen tussen Sporting Leiden en SPV 81 daar heeft afgespeeld. En dan denk ik van ja, na die strafschoppen moesten de mensen van SPV 81 zich terugtrekken in de kleedkamer. De kleedkamer op slot doen en vervolgens de politie bellen. En de politie heeft in een rapport gezet, het was een zeer vijandige sfeer en die hebben ze moeten ontzetten. Dan denk ik van ja, hier heeft men even niet nagedacht wat nou het woord respect precies inhoudt. Goed, het is klokslag 2:30. Dus zometeen zal André van Echtdom in.

in bellen. En dan denk ik van ja, dan wat moet je hier dan dus nu precies op dit volgende als nummer? Ja. Laten we het dan toch maar een beetje vrolijk weer gaan maken. En dan gaan we dus gewoon naar de Zaanstreek, naar de Dizzy Man's Band uit de jaren 70. Ja, zeg maar de Lolbroekenband. De show.

0: Ja, zo zitten we bij de Dizzymans Band, de show. Dat is ook eentje uit de jaren 70, denk ik. Ja, en dan komt er dus net op de laatste seconde komt er het lijntje binnen. En ik denk dus dat we dus naar, voor de eerste keer gaan schakelen naar Boskoop. Naar het terrein van de Floriant. Klopt dat, André?
1: Klopt helemaal, Tom.
0: Hey, André, een heel goede middag en welkom in de uitzending.
1: Ja, jij ook, Tom en luisteraars. Een hele goede middag. Het is hier ontzettend druk, Tom, hier in Boskoop. Alle toeschouwers zijn ook een beetje samengedrongen op de tribune. Want ja, er komt wat regen, is wat regen gevallen. En dus een drukte van lang. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben nog. In ieder geval, ja. Vanmiddag dus de laatste stuiptrekking van de nacompetitie. En dat kan nog een onverwachte slot opleveren voor CBC Reewijk. Ja, als zevende eindig in de competitie en dan toch nog een periodetitel pakken. Het is eigenlijk een mirakel. Maar het kan dus nog mooier. De Leeuwburgers zitten zelfs in de finale van de nacompetitie. En als ze vanmiddag winnen van Hazeswouter Boys, dan kunnen ze zelfs Rempel nog promoveren naar de vierde klasse. Nou, beide ploegen zullen niet degraderen vanmiddag, hoe de uitslag ook zal uitpakken. Dus dat is dan weer de geruststelling. Dus ze kunnen eigenlijk vooruit gaan. Goed. Als ik kijk naar de wedstrijd, dan zitten we al zo'n 3 minuten onderweg in de eerste helft. En het is balbezit voor Hazeswouter Boys. Dat dus nu probeert een aanval op te zetten. En dan wordt de bal richting CBC gespeeld. En CBC heeft nu weer de bal te pakken. Dus kijken of dat balbezit blijvend is. Nee, dat is het niet. En dan is Pebel passen voor Rijbeck de Hater. Nummer 11 die probeert er doorheen te komen. En die kan misschien dus op doel gaan schieten. Nee, dat lukt niet. En nu dan een schot van de nummer 9. En dat is Jasper Stolwijk, maar die bal gaat over. En keeper Nordin IP, die kan dus rustig de bal gaan oppakken. Het is hopen dat CBC Reewijk dezelfde lef toont als tegen WDS. Als de eerste helft hadden ze dus een overwicht. Ja, in de tweede helft werd het nog moeilijker. Maar ja, ze gaven verdedigend geen krimp. Dus laten we hopen dat vanmiddag voor de Reewijkers goed zal lopen. Het is in ieder geval Reewijk weer in balbezit. Het is Kevin de Heuvel, oudgediende, probeert bij de bal te komen. Lukt niet, maar CBC Reewijk mag wel een inworp gaan doen. En dat is dan aanvoerder Tijnmans van, gooit de bal ver hoog. Wordt de bal doorgekopt, zijn we op de helft van Hazeswouter Boys. En dan moet Hazeswouter Boys nu even de bal zien terug te veroveren. Doen ze niet. En dan is het daar Luc de Knikker die zo goed speelde in de wedstrijd tegen WDS vorige week. Die heeft de bal probeert voor te zetten, maar dat is dus even niet gelukt. Goed, tot zover even de eerste impressie vanuit Boskoop tussen Hazeswouter Boys en WDS. Uiteraard 0-0.

0: Pistons. Stella Lefty. Ja, dan zult u zeggen van, nou, daar heb ik in de jaren 70 helemaal niks gehoord, van niets over gehoord. Nee, dat kan heel erg goed, want toen bestond ze volgens mij nog helemaal niet. Maar dit was een nieuwe binnenkomer in de top 40 van de afgelopen maand mei 2026. Dus die heb ik er zo'n beetje links en rechts door het programma heen gemixt. Even kijken, ja, dan is het dus 10 minuten over de klok van 2:30. We hoorden van André van Echtdom, de eerste impressie. Zojuist dat het hartstikke druk was. En u hoort het waarschijnlijk van. Waarschijnlijk is hij gewoon nu weer op de lijn. Dus we schakelen naar Boskoop.
1: Waar we nu gespeeld hebben 8 minuten, Tom. En probeert CVC Rijwijk probeert een beetje de wedstrijd naar zijn hand te zetten. En ze zijn voor binnen aanval. En daar misschien een kansje daar voor de nummer 10. En dat is uiteraard Kai Gaarderse. Die vorige week dus die belangrijke 0-1 scoorde tegen WDS. In ieder geval mag Huizenboud de borst gaan ingooien. Dat doen ze op eigen helft. Baltje even teruggegooid in de eigen verdediging. Bal nu naar keeper Patrick van der Geest, past de keeper dus bij Haas-Wouterboort. En gaat Haas-Wouterboort proberen de bal op de helft van CBC te deponeren. Dat lukt ook. Maar daar zit toch weer een Rijwijk tussen. Het is Iam de Koning die echt niet bij de bal kan komen. En dan komt de bal dus helemaal weer terug bij Noordin IP. En die denkt van, nou, ik stuur de bal maar even naar een van mijn verdedigers. En dat is in dit geval Roy Elderhorst. Hij verliest de bal en gaat de bal over de zijlijn. En dan zijn we al bij het sasgebied van CBC in Rijwijk. En dan kan dus Haas-Wouterboort gaan ingooien. Even kijken of ze de bal in het vastgebied willen gooien. Nou, net daar nog voor. Kan misschien een voorzetje komen. Moet Rijwijk dus oppassen. Dan denkt Haas-Wouterboort, nou, toch maar even terug naar de verdediging. Naar onze eigen verdediging. En dan weer even proberen op te bouwen. Die over de middenlijn, de aanvoerder van Haas-Wouterboort. En dat is Bouwgordijn. En dan is het de CBC wat nu kan uit gaan breken. En dat is Willem van Oostrom die op zijn nieuwe schoenen dus hier aanwezig is in het elftal van Leroy Vaas. Dat zeg ik omdat hij vorige week even een kapotte schoen had. Zijn hele zool was erom uit. En toen hebben ze dat maar eventjes met wat plakband vastgemaakt. Maar ja, toen raakte hij ook geblesseerd. Dus dat was dan niet zo'n probleem meer. Want hij ging toen naar de kant. Goed, dan mag CWC gaan ingooien. Pakken we nog even mee. Op de helft van Haas-Wouterboort. Bal nu kwijtgeraakt door de Rijwijkers. Toch weer opgevangen. En dan zijn ze het nu weer even kwijt. En dan kan misschien weer Haas-Wouterboort aan een aanval gaan denken. Haas-Wouterboort, dat is in de andere vijfde klaspool geëindigd op de tweede plek. Ze moesten het kampioenschap overlaten aan Alphen. Ik dacht dat het zo'n 2 puntjes verschil was. Maar toch heeft Alphen zo'n beetje de hele competitie op kop gelegen. Dus ja, ze wisten dus wel dat ze waarschijnlijk dus die na-competitie ingingen. Het is hun eerste wedstrijd in de na-competitie, want ze waren vorige week vrij. Dus ja, ze zijn wel zeker uitgerust, maar ik moet ook zeggen dat CBC Rijwijk dat ook kan doen, want de hele week hebben ze ook naar deze wedstrijd kunnen toeleven. Dan moet ik even zeggen dat scheidsrechter van Vliet hier de leiding heeft uit Leiden. Natuurlijk met 2 neutrale assistent scheidsrechters. En dan gaan we nog even ingooien met Haas-Wouterboort. Dan mag Rijwijk weer even aan de bal. En dat is dan in dit geval Luc Knikker. Maar hij loopt de bal voorbij. En dus dan kan we toch een overtreding begaan. Of er zal worden ingegooid. Dat kan ik niet helemaal zien. Want het is hier zo druk. Tom, we zitten als verdientjes vastgeplakt aan elkaar op de tribune. En ja, dat heeft allemaal te maken vanwege het weer. En
0: dan, het geeft wel een leuk sfeertje, André.
1: Ja, prima. Zeker weten. En er was ook heel wat vuurwerk, maar ik moet zeggen, het was niet echt vuurwerk. Het was net zijn van die vuurpotten die dus een beetje kleur gaven aan de lucht. Ja, voor iemand die een foto wil maken is dat weer niet zo leuk. Goed, even het spel eventjes goed in de gaten houden. En daar is het weer CWC Rijwijk aan de bal. Dus daar Willem van Oostrom, komt hij langs de tegenstander? Nee, dat lukt niet. Goed, tot zover eventjes Boskoop. Op de klok staan 11 minuten. Maar ook staat er een 0-0 stand tussen Haas-Wouterboort en CWC Rijwijk.

0: Ruby Babe Dion. En dat is volgens mij wel uit de hele begin jaren 60. Door naar Boskoop, André.
1: 17 minuten gespeeld in de eerste helft. En CBC Rijbeek laat zich zien hoor in deze wedstrijd. Moet zeggen dat beide ploegen nog geen goede kans hebben afgedwongen. Dus dat is ook weer het goede nieuws voor CBC Rijbeek dat ze dus goed in deze wedstrijd zijn. Inmiddels krijgen ze een vrije schop tegen. Dat is een vrije schop in de middencirkel. Op de helft nog van Haas Wouter Boers. Haas Wouter komt nu met een voorzetje. Wordt de bal weggeklopt, maar die wordt goed gezien en ingeschat door de keeper Nordin Ipe. En hij gaat nu rustig naar de bal toe. Pakt de bal dus nu zo dadelijk op. En zal de bal waarschijnlijk heel ver naar voren trappen. Ja, zelfs naar Juri Kalmeijer, de spits van CBC Rijbeek, die er dus dit seizoen 11 heeft ingeschopt. En hij is nog een poosje gebaseerd is geraakt. Dus ja, als je doelpunten wil overlaten aan hem, dan is het echt aan hem besteed hoor. En wie weet wordt hij misschien wel de matchwinnaar in deze wedstrijd. Maar goed, dat is een beetje te ver voor opgelopen. Maar goed, we gaan kijken naar een ingooi van Tijmen Spangheid van CBC Rijbeek. De aanvoerder van CBC Rijbeek. Kijken of Rijbeek de bal kan terugveroveren, want ze zijn nu even kwijt. Met Haakhout de boos over de middellijn te komen. En dan moet weer eventjes Rijbeek terugplooien in de verdediging. Bal naar de andere kant. Daar is meer ruimte voor Haakhout de boos. En dat is weer keeper Ipe. Ik denk, nou, dat is alweer een makkelijke bal voor mij. Als het zo de hele wedstrijd doorgaat, dan teken ik daarvoor. In ieder geval, hij heeft de bal te pakken. Gaat hem nu even in zijn handen pakken nu. En gaat nu de bal ver naar voren weer spelen. Wordt weer een lange bal over de middellijn heen. Die kan erbij. Het is weer Juri Kalmeijer. Die probeert naar toe te springen. Maar er staat een verdediging in zijn rug, dan is hij weer even kwijt en dan wordt het weer uit de Wouter Boers. En zo gaat het weer verder. En nu eventjes een ingreep van Roy Elderhorst, dat moest je even doen. En ik dacht, ik neem geen risico. Ik trap de bal maar over de zijlijn. Dan kan iedereen van de verdedigers die nog niet aanwezig zijn, die kan ik dan eventjes weer eventjes op zijn plek, op een plek zetten. Goed, inmiddels ingegooid, de Hazen Wouter Boers. En die gaan nu weer proberen in de avond te komen. Zijn nu bij de middencirkel. Gaan nu proberen op de helft van CBC in Rijwijk te komen. Moet nog eventjes de bal naar elkaar toespelen, want de ruimte is er niet. Want CBC Rijwijk is maar staal terug. Dat lijkt me een goed idee, om in ieder geval zo gauw mogelijk weer verdedigend goed te staan. En dan is het nu een balje door het middenveld. Dan komt een bal, ja, ook een slechte bal gespeeld door Haas Wouter Boers. En dan heeft keeper IPL weer de bal. En nu dus is het CBC Rijwijk nog via Kevin de Heuvel, die weer meedoet in deze wedstrijd. En dan zit nu eventjes daar moeten knikken. Die dacht, nou, ik krijg misschien wel een vrije schop. Nee, dat gebeurt niet. Dat zei ze van iets laat doorspelen. Ik dacht dat het ook geen echte overtreding was. En dan gaat het spel door. Gaat de bal nu over de zijlijn. Is het Christian Schreer die dat heeft gedaan. Zijn we halverwege de helft van CBC Rijwijk. En heeft dus Haas Wouter Boers de bal. Die dus even wat meer druk zetten op in deze fase van de wedstrijd. Proberen nu weer de bal op de helft van CBC te krijgen. Wordt misschien nu een lange bal. Ja, dat wordt een lange bal. Moet een kop er wel door naar Van Meulen aangaan worden. En dat doet hij. Hij kopt er netjes door aan keeper IP. En u hoort van mij dat keeper IP toch in ieder geval heel vaak nu de bal heeft. Dat betekent dat CBC Rijbeek eventjes toch het initiatief kwijt is. Maar nu krijgen ze de bal terug. Op de middenlijn, of bij de middenlijn is de bal over de zijlijn gegaan. Nou, dan pak ik nog eventjes één aanval mee voor CBC Rijbeek. Want ze gaan dus nu ingooien. Dat gaat gebeuren via Christian Schrier. Kijken wat hij gaat doen met die bal. Die zal hij waarschijnlijk naar voren spelen. Doet hij ook. Dan is het daar weer Willem van Oostrom. Die op zijn nieuwe schoentjes probeert door te breken. Maar ja, dan moet hij langs hem verdedigen. En dat lukt niet. Maar hij houdt er wel een inworp van over. En dan is CBC Rijbeek vlakbij het stadsgebied van Haas Wouter Boers. Met het Juri Kalmeijer. Oppassen voor CBC. Voor Haas Wouter Boers. Maar dan geeft hij geen goede paas. Ga ik het hier belaten. Hebben gespeeld 21 minuten. En nog steeds dus een jonge stand hier in Boskoop tussen Haas Wouter Boers en CBC Rijwijk.

0: Zo vlak voor de klok van 3 uur Blinkend Underground, ja. Oeh, ben ik even de titel kwijt. Maar goed, dat zoeken we maar even op. We gaan naar wat veel belangrijker is. Hazerswoudse Boys tegen het CVC Reewijk. Of net andersom, André.
1: Ja, we zitten in de 25 minuten, Ton. Nog steeds dus spanning natuurlijk in deze wedstrijd. Waar beide ploegen zich elkaar goed in evenwicht houden. Was mooi voor de wedstrijd natuurlijk. En dan weet je het, hè, dan zouden dus de details in zo'n wedstrijd de doorslag kunnen geven. En misschien ook wel de ploeg die het meeste lef toont vanmiddag. Die zou misschien daarvoor kunnen beloond worden. Maar goed, echte kansen, ze zijn er nog niet. Dus die moeten dus nog gaan komen. Nu wel even een aanval van Hazerswoudse Boys. Maar de bal komt niet bij een aanvaller. Vlak voor de neus van keeper Noordin IP. Dus dat is het EP. En die heeft de bal weer weggetrapt. En zo gaat de bal nu eventjes naar CVC Reewijk, denk ik. Ja, ze mogen gaan ingooien. Is gedaan door Kevin de Heuvel. Oudgediende is volgens mij al 36 jaar. Hebben ze van stal gehaald in deze wedstrijd. Maar ook vorige week en die week daarvoor. Toen ze dus met 14-0 van de Rijntje geworden. En toen ze dus, zo verras ik nog, de tweede periode pakte in de vijfde klasse B. Ingooi nu weer voor Reewijk. En dat is een goede ingooi. Die wordt misschien doorgekopt daardoor Lucas de Knikker. Kijk, nee, dat gaat toch niet goed. Maar dan is het toch daar weer Christian Schier die dus goed zit op te letten achterin. Bal dus in bezit heeft. Geeft hem eventjes daar naar Roy Elderhorst. En dan kan Ian de Kooi misschien weer een goede aanval opzetten. Dat doet hij vanuit het middenveld. Oh, en dan gaat de bal nu waarschijnlijk nu maar nog even kijken naar Luc de Knikker. Zet hem voor. Er is misschien nog een kans. Een volpartij. Zijt het de geluid niet. Komt er nog een schot komen van CWC Reewijk. Het is nog niet over het strafgebied bij Hazerswoudse Boys. Komt u wel. En nu is het eventjes voorbij. En dan kan Hazerswoudse Boys even opgelucht ademhalen. En de bal gaat over de zijde. U hoort het aan het publiek. Het was even een spijtmoment. Een spijtmoment in het doelgebied van Hazerswoudse Boys. Waar CWC Reewijk de bal had. Maar die bal niet echt tot zetje kon geven. Weet niet doen. Vrijstel. Ga ik nog even meenemen. Zo net voor het rustsignaal. Voor het nieuws. Dus even kijken. Een vrije schop. Ja, dat is een leuke positie. Dat is een positie. Zo'n 15 meter voor Sassenwit. Een beetje aan de zijkant. Dan denk ik dat ik misschien die vrije schop net nog even mee kan nemen. Even kijken of jullie kan mij een goede vrije schop gaan afleveren. Daar komt hij. Komt die vrije schop? Kan er gekopt worden? Ja. Maar de bal gaat naar. Tot zover eventjes hier. Borstkoop. Na het nieuws komen we alweer terug.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT.
3: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft heb je 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen. En ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

En zo zijn we weer terug. Het nieuws van 3 uur. Ik hoop dat u ook weer terug bent. Of misschien niet eens weg geweest. Sport op een zaterdag begint aan zijn 2e uur. Sport op zaterdag met 1 wedstrijd. En die wedstrijd zet het nog in de na-competitie. Tussen CVC Reewijk en de Hazes Boys. En vlak voor de klok van 3 uur verliet André van Egdom ons met de mededeling. Het staat nog steeds 0-0. Spannend is het wel, uiteraard natuurlijk. En als ik dat zo hoor, ook heel erg gezellig op de tribune. Heel sfeervol. Met misschien ook allemaal wel het woordenboek bij ons van met het woord. Dan ben ik hem zelf ook even kwijt. Nou, dan moet ik zelf ook maar even naar de boekenkast lopen. Respect. Even kijken, 4,5 minuten over de klok van 2 uur. Nog geen lijntje open. Dan denk ik dat we gewoon naar muziek gaan. En het is gewoon een hele oude, ja, waar we naartoe gaan. Nou, 62.

0: Mike, 1962, een nummer 1 hit in Engeland. Dat heeft hier in Nederland nooit in de hitlijsten gestaan. Dus ik ken hem waarschijnlijk via de zeezenders. En bij het samenstellen van dit programma kwam ik hem afgelopen woensdag tegen. En toen dacht ik van, ja, maar wie is dan die dame? En dan gaat het onderzoek beginnen. Dat blijkt dus Wendy Richard te zijn. En, oh, ja, maar die ken ik. Die heeft dus een rol gespeeld in de tv-serie Dead Army in Engeland. En het was inderdaad ook het hitpitje van, hoe heet dat warenhuis ook alweer? Are You Being Served? Oh ja, die kant op, ja. Terug, maar die andere kant, dat is dus, we gaan naar het voetbal. André.
1: 35 minuten op de klok, Tom. En het eerste benauwde moment heeft zich bij TVC voorgedaan. En misschien komt er nog een, het is de nummer 16 doorbreekt. En dan komt er een schot en het is de voet van keeper Noordin Ipe die ongerief dus voorkomt voor CVC Rijbeek. In de 33 minuten was het ook, Rijn Graafland die er doorheen ging. Maar het was keeper Noordin Ipe die uit zijn doel kwam en de voet verkleinde en zo kon hij er nog een goed schot van maken. Dus CVC Rijbeek moet dus even weer wat proberen terug te doen. Het is weer balbezit voor Hazenwoudse Boys. Zit dus in de 37e minuut. Dus we gaan zo langzamerhand naar de slotfase van de eerste helft toe. Even kijken, CVC Rijwijk speelt best een aardige wedstrijd hoor. Ik vind dat ze ontzettend veel op de bal zitten en dat is wel goed ook. Want in zo'n wedstrijd moet je ook alles en ook alles geven. Wat mij betreft het mes tussen de tanden. Goed, dan is het een vrijschop voor Roy Elhorst. En die is van CVC Rijwijk. Even kijken, wat doet hij? Ik kom maar een kort balletje op Ian van der Kooi, die ook eventjes zo net een schot loste op het doel van keeper van de geest van Hazenwoudse Boys. Maar ja, dat was geen goed gericht schot. In ieder geval probeert de Rijwijk door te breken. En dat is nu dus Luc de Knikker. Hij speelt de bal te ver voor zich uit. Komt het nog goed voor Rijwijk? Nee, niet. Want keeper van de geest is zoals eerder bij. Heeft de bal te pakken en heeft hem al even aan zijn verdedigers teruggegeven. CVC Rijwijk weer eventjes terug naar eigen helft. Want er komt nu weer aanval van Hazenwoudse Boys. Dat is nu probeert om eens even, een goede aanval op te zetten. Maar dat is dan wel een beetje moeilijk. Want ja, Rijwijk probeert dus goed de aanvallers voorin van Hazenwoudse Boys dekking te geven. Maar goed ook, dus je moet natuurlijk niet veel vrijheid en ruimte geven. Dan valt je daar misschien weer voor Rijwijk mee. Het blijft toch bij Hazenwoudse Boys in bezit. Gaat nu eventjes weer in de aanval. Nog steeds op eigen helft. Dus die bal die moet toch wel even naar de helft van CVC Rijwijk. En anders kom je zo niet verder. En Rijwijk kijkt toe. En wacht even tot de foutieve paas komt. Maar nu is het een goede paas. Dus naar de nummer 8. En die is van Hazenwoudse Boys. En dat is dus Colin van Haastrecht. Is hem nu alweer even kwijt, maar hij weet hem toch wel in de ploeg te houden. En dan kan Rijwijk misschien nu uitverdedigen. Ja, en daar gaat dus Keijgaard en Vleetje. En dan misschien daar nu Joel die kan aan. Hij wordt namelijk in plan gebracht. U hoort hem, de toeschouwers. Die zegt een overtreding. En dan krijgen we waarschijnlijk dus inderdaad een vrije schot. Dan gaat de mevrouw net voor mijn neus zitten. Ik hoop dat die mevrouw eventjes gaat zitten. Kijken of ik daar even omheen kan kijken. Want anders kan die vrije schot niet genomen zien worden. Ja, ik heb even een waarschuwing gegeven aan die mevrouw. Dus even gaat zitten. Nu komt die vrije schot nog voor Juri Kalmeijer. Laat die bal nou eens even lekker inswingen in het startgebied. En dan kan er misschien een Rijwijker op toelopen, inkoppen of intrappen. Dat zou mooi zijn. Dan komt die vrije schop nu. Daar komt hij. Ja! Dat is de kansje voor Ian van der Kooi. Maar er zit er nog net een voetje tussen van een Hazenwoudse Boys-speler. Dus die vrije schop is op niets uitgelopen. Goed, dan is de bal eventjes weg. Hier in de laatste komt het startstuk voor de slotfase van de eerste helft. We hebben 40 minuten gespeeld hier in de Borstkoop tussen Hazenwoudse Boys en CVC Rijbeek en steeds 0-0.
2: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: De Worker, ja, dat zal niet alleen in de muzieknoten zijn, maar dat zal dus ook met het voetbal zijn op het veld. Schakelen naar Boskoop, André.
1: 44 minuten. We zitten in de slotfase van de eerste helft. We krijgen een vrij schop voor CDC Reewijk. Net voor hun eigen sassengebied. Als het doorgaat, dan gaan we dus met een 0-0 stand de kleedkamer in. Ja, maar je weet het natuurlijk nooit. Dan had hij nog eventjes iets spectaculairs gebeuren. Als ik het samenvat, de eerste helft, moet ik zeggen dat CVC Rijwijk zich goed weert in deze wedstrijd. Ze zijn scherp, zeker ook verdedigend. En dat is natuurlijk een goede zaak. Want ze hebben eigenlijk maar heel weinig kansen aan de Haagse Zoutse Boys gegeven. Behalve die ene, maar dus keeper Ipe dus even handig moest optreden. Goed, we hebben een vrij schop nu voor CVC Rijwijk. Dus Ipe die weer dat gaat doen, dat klusje. Zal hij een lange bal gaan spelen, denk ik. Ja, heel ver. Bijna sassengebied in bij Hazewouter Boys. En dan moet Hazewouter Boys toch even de bal over de zijlijn spelen. En dan mag CBC Rijwijk gaan ingooien zo vlak bij het sassengebied van Hazewouter Boys. Kijken of dat lekker gaat. Ja, bal wordt er aan Jorien Kalmeij gegeven, maar die kan niet goed onder controle krijgen. Maar dan zit er toch nog een voetje van een Boys speler tussen. Dus dan mag Christian Schier, die mag nog even gaan ingooien. Eens kijken of hij dat doet in Sassenbied. Ja, nou, maar dat is niet een goede bal. En dan kan misschien nog eventjes Hazewouter Boys uitwaaien. Maar ja, dat gaat gebeuren. Want daar zit er even Tijmen van Spangen eventjes niet goed tussen. Maar dan zijn er toch wel aardig verdedigers tussen van CVC Reewijk. En dan komt er nu een voorzetje. En dat is geen goede voorzet. Dan gaat het voorlangs. Ipe komt ook nog eventjes zijn doel uit. Want hij dacht, laat eventjes het doel uitkomen. Zodat die speler van Hazewouter Boys er niet meer bij kan komen. En hij gaat nu de bal dus in zijn doelgebied neerleggen. Ik zie dat scheidsrechter Van Vliet nog niet op zijn horloge heeft gekeken. En nou, hij doet het wat mij betreft. Ja, nu kijk je op zijn horloge. Er zal niet veel tijd worden bijgetrokken, want echt onderbrekingen heb ik niet echt gezien. Ja, een vrije schop is eruit gedeeld. De duurde eventjes. Dat kon worden genomen. Maar in ieder geval, daar gaat Willem van Oosterom. En die moet weer doel zitten. En dan doet hij. Nee! Oh, wat een kans. Wat een kans. Wat een kans voor William van Oosterom. De bal gaat net naast. Goed, dat was een hele goede kans. En kijk eens, scheidsrechter Van Vliet heeft gefloten voor de laatste maal in de eerste helft. En zo gaan we dus hier rustig met een 0-0 stand. We zijn benieuwd hoe straks in de tweede helft gaat aflopen.
0: Dankjewel André. André van Echtdom in Boskoop op het terrein van Floriant bij de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazewoutse Boys. 0-0 ruststand. Ja, dat zou ik zeggen van prima. Dan hebben we dus nu even een kwartiertje. Ik hoef niet voor andere ruststanden te kijken, want ja, het is na competitie. En dan denk ik van, dan gaan we dus gewoon naar, nou, wat is gewoon natuurlijk, hè? Naar onze artiest van de week. Want daar hebben we in dit uur hebben we er nog niet bij stilgestaan bij de Voorburgse formatie Earth and Fire. En juist, wie heb ik er? Welk nummer heb ik nu aanstaan? Oh ja, Storm and Thunder. Geweldig. Het regent kennelijk toch wel, of er komt regen aan, moet ik zeggen. Iedereen zit op de tribune in Boskoop, vertelde André van Echtdom zojuist. Hier in de studio hebben we daar helemaal geen last van. Al sneeuwt het buiten, we hebben het niet in de gaten.

Harm en Tender, Earth and Fire, de artiesten van deze middag. Ja, en dat is een middag toch met een uurtje minder, want in principe duurt de uitzending tot 5 uur. De uitzending Sport op zaterdag, tenzij het 0-0 gaat blijven en de verlenging ook 0-0 is, dan zullen de strafschoppen genomen gaan worden en dan gaan we dus vast over de klok van 5 uur heen en dan zullen we niet zo zijn dat we zeggen van tabé, wij gaan naar huis. Nee, met alle respect. Oh, daar hebben we dat woord weer. Ja, respect. En zit ik me te bedenken. Afgelopen week was er in het nieuws. Men ging wandelen, men ging rennen, men ging fietsen. Op welke manier ook de Alpe d'Huez op. Daar ga ik daarvoor staan en ik neem mijn petje af. En hoeveel dat er dus ook doen. En dan denk ik van, nou, laten we dus in de muziek. Zit ik intussen eventjes te kijken naar Martijn Achterberg. Want die heeft daar in de jaren 70 of 80 een heel mooi nummer geschreven. Après l'école. En dat was voor radio. Radio Tour de France. En dat is dus niet de goeie die ik wilde hebben. Dus dan gaan we dus eerst maar eventjes zoeken. Waar is die gebleven dan eerst? Ja, far away. In de rust. En zometeen in de tweede helft zal André van Echten zich melden vanuit Boskoop.

was er natuurlijk al lang achter gekomen dat dit de Sleet was uit de. Jaren 70 natuurlijk, want we draaien heel erg veel jaren 70 muziek. Far, far away. Ja, heel erg lang geleden wou ik inderdaad zeggen. Ja, inmiddels heb ik dus Après l'école. Heb ik dus inmiddels voor u klaarstaan. En ik ben daar om 3:05 ben ik daarbij gaan staan. Want voor die mensen die dus allemaal op de WES afgelopen week opgegaan zijn, ik neem mijn petje daarvoor af en ik heb daar groot respect voor. Martijn Achterberg, Après l'école, Radio Tour de France.

0: op zaterdag.
1: Ja, en heeft u later ingeschakeld, nu ingeschakeld om 2 minuten over de klok van 3:30, dan inderdaad tot 5:00 sport op een zaterdag, zijn we bij u met de wedstrijd tussen CVC Reewijk en Hazerswoudse Boys. Wij is eerste persoon meervoud, dat is mij in persoon, dat moet ik eigenlijk als tweede zeggen, en André van Echtom langs de lijn. En op dit moment is het nog steeds, ja, rust, inderdaad. Zitten ze nog aan de thee? En ja, hopelijk 0-0 is nog de stand. Wie weet brengt CVC Reewijk de Cretus Dancer in zometeen. Oh, dan kan het nog wat worden. Sister Sledge.

0: dan zei ik, hier is de Creative Dancer. Ja, die is nog niet ingebracht, want ja, wederom weet ik het niet. Maar we deden het andere schuifje open en toen kwamen we bij Casey en de Sunshine Band terecht. Ach, dat is ook niet verkeerd. That's the way it is. Ja, dat zouden we zeker willen. Toch, André, richting de tweede helft, richting een overwinning.
1: Laten we het hopen, Tom. Er is wel een belangrijke wissel bij CVC Rijwijk. Want Axel Koopman, dat is een oud-gediende, is in het veld gekomen. En dat lijkt me een verstandige beslissing. Want hij kan de defensie van CVC Rijwijk verstevigen. En Tijmen van Spang, die is in de kleedkamer afgebleven. Maar Rijwijk heeft nu misschien een veelbelovende aanval. Het is daar weer William van Oosterom die misschien de bal kan voorzetten. Daar komt Jurie Koolmeijer. Nee, het is niet Jurie Koolmeijer. Even kijken, het is Axel Koopman. Die is helemaal naar voren geslopen. En dan krijgen we waarschijnlijk toch nog een hoekschop. Nee, geen hoekschop. De bal gaat dus naar keeper Van de Geest. En die zal dan een doeltrap mogen gaan nemen. Ja, ben benieuwd hoe het zal gaan aflopen hier in Borskoop. De wedstrijd, tenminste de eerste helft, is afgesloten met die goede kans voor Willy van Oostrom. De bal ging voorlangs. Ja, dan had misschien CVC Rijwijk nog met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Maar dat gebeurde dus niet. Nou, even kijken wat er even aan de hand is. Ik moet even kijken naar de scheidsrechter waar ik die nou eventjes niet kan vinden. Ja, hij is eventjes naar de kant gegaan. En dan gaan we kijken dat keeper Van der Geest, die gaat een doeltrap nemen. Dus kijken of hij ook een lange bal zal gaan afleveren. Ja, ook een lange bal. Komt in de middencirkel terecht. En die kan die bal dan opvangen. Het is daar dus nu Kees van de Heuvel, maar komt niet helemaal goed aan de bal. Dus die, dat balbezit voor CVC Rijwijk is eventjes voorbij. En dan kan misschien Hazard de Boers weer aan de aanval gaan denken. Bal naar de zijkant, naar de nummer 7. Even kijken, wat kan hij daarmee doen? Dan moet ik eventjes de nummer 8 op het doel kan schieten, maar doet hij niet. Hij schuift de bal dus naar de zijkant. En dan zit daar heel goed Christian Schiet tussen. En die verovert de bal. En dat doet hij heel goed. En dan kan de bal zelfs helemaal naar Kai Gerritsen, de middenvelder. Die wordt onder de voet gelopen. En de scheidsrechter Oeglied heeft daar dus een vrije schop voor over. En dat is een vrije schop in de middencirkel. Eens kijken wie die bal gaat nemen. Ik zie daar Roy Elderhorst naartoe lopen. Ik denk dat die bal daar wel zin heeft. Balletje naar de zijkant. Ja, daarna Luc de Knikker. Maar kon die bij de bal komen? Nee. Maar dan gisteren een verdediger van Hazenbouwse Boosjes. Want die had dat even niet goed gezien wie er allemaal in zijn omgeving stond. En zet hij zomaar een hoekschop weg. En dan krijgen we dus een hoekschop. Dus even kijken. Wie gaat die hoekschop nemen? Zal dat Jurie Koolmeijer zijn? Ik denk het wel. Even kijken. Ja, daar komt die bal. Hoge bal. Oh, geen goede bal. Schot. Dat is een laag schot. Ik dacht even dat het een verputse bal was, maar het was toch nog goed gesteld. Maar nu gaat de Haarsbaarse Boorje vandoor. Naar de zijkant, de nummer 7, dat is Rijn Graafland. Die kan de bal gaan voorzetten, doet hij dat ook. Hij heeft nog een schietkans en nu een hele grote kans. Maar er zit een heel goed Gian van der Kooi tussen. Met een hele goede slijm, die is nog niet over voor CDC Rijwijk. Een nieuwe kans, nee, geen goede kans. Dus type 1, type 1 die de bal wat gelijk ver naar voren speelt. Om in ieder geval zijn aanvallers weer aan het werk te zetten. Dat zijn Koolmeijer en Van Oostrom, ja, die de bal over hen heen vliegen. Dus ja, dat is het lopen en lopen en nog eens lopen, maar dat is onbegonnen werk. Nog eventjes een aanval van Hazenbouw de Boers. Daar gaat de nummer 9 van door. En weer die Graafland, die is daar toch wel een beetje lastig voor de verdediging van CVC Rijwijk. Maar ook nu komt hij niet goed aan de bal. Dan kan Rijwijk weer aan de aanval denken. Dus Christian Schier krijgt nu dus een inworp. Ja, dat krijgt hij. En mag hij ook zelf gaan ingooien. Die pakken we dan ook nog even mee. Zit in de 50ste minuut van de tweede helft. Nog steeds dus 0-0 tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk. Reuze spannende wedstrijd. Dus helemaal niet te zeggen wie vanmiddag dus aan het langste eind gaat trekken. Komt er een hoge bal en die gaat naar keeper Van der Geest. Ga ik het hier even belaten, Toon. Spanning en nog eens spanning hier in Borskoop tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk. Een hele leuke pakkende wedstrijd. Maar ik ga nu maar even terug naan jou. We komen straks weer even terug. We hebben 51 minuten op de klok staan. En steeds dus 0-0 tussen Hazenbouwse Boers en CVC Rijwijk.

0: En van deze danser gaan we naar het CVC Reewijk Hazeswoudse Boys. André?
1: Ja, bij Hazeswoudse Boys wat sterker gaat worden. Dat is een ongunstige ontwikkeling voor CVC Reewijk. Ik zag dat ook tegen WDS in de tweede helft vorige week. En toen hielden ze dus de nul goed vast. Maar het is toch wel even Hazeswoudse Boys wat probeert door te drukken. En vooral die Graafland aan de zijkant van Hazeswoudse Boys. Die is heel lastig voor de vereniging van CVC Reewijk. En nu weer balbezit voor Hazeswoudse Boys. Wel op eigen helft nu. Die bal wordt eventjes onder controle gebracht in de verdediging van Hazeswoudse Boys. Om even te kijken waar dan weer een opening valt te bekijken daarbij CVC Reewijk. Bal nu op de helft van CVC Reewijk. Kijken of Reewijk weer de bal kan terugveroveren. Het is Juri Kalmeijer die dan de bal probeert te bereiken. Maar nu nog Reewijk ingooien op de helft. En ja, Kalmeijer kan niet bij de bal. Dus dan is het weer Hazeswoudse Boys. En dan weet CVC Reewijk weer. En daar gaat die Graafland weer. En die is heel gevaarlijk. Naar de zijkant. Kan de bal nu in het vastgebied brengen. Eens kijken of hij dat gaat doen. En dan heeft hij daar dus Axel Koopman voor zich. Ja, dat is een speler met routine. En zegt oké. Okay. Maar dat doet hij met een overtreding. Dat is dan weer niet zo handig. En dan krijgen we dus een vrije schop voor Hazeswoudse Boys aan de zijkant, of voor de zijkant van het vastgebied. En dat kan dan een gevaarlijke inswinger worden. Nu moet Reewijk even op de teller passen. Kijken of heel veel verdedigers van Reewijk nu helemaal terug gaan. Ja, dat doen ze ook. Maar ja, die vrije schop die gaat nog komen. Het is de nummer 10 van Hazeswoudse Boys. Dat is Levi Zwart. Die gaat nu een vrije schot nemen. Dat kan zo'n inswinger worden. Ik denk niet een schot direct op doel. Dus dat wordt nu eventjes bibberen voor CVC Reewijk. Dan komt die bal. Maar in de handen. Oh, tegen de paal. De keeper miste de bal. En dan is het nog even niet over. Maar nu is het Kian van der Kooi die de bal wegtrapt. Wat een kompast voor Hazeswoudse Boys. Ik dacht, keeper Jorin Kiepe, die heeft die bal, maar hij heeft hem niet. En de kopt een speler van Hazeswoudse Boys de bal tegen de paal. Nog eens even niet over. Daar komt Hazeswoudse Boys weer. En eens kijken of ze de bal nu weer kunnen voorzetten. Daar nu bij de achterlijn komt een bal. En die bal gaat over doel heen. Dus even dit momentje van gevaarlijk spel van Hazeswoudse Boys is er nu over. Maar wat een kans was dat eventjes hier voor een speler van Hazeswoudse Boys. Die dus inkopte en op de paal kopte. Goed, nou even weer een doeltrap van keeper Noordin Ipe. Die wel geschokken zal zijn. Hij heeft de bal weer ver naar voren gespeeld. Kijk, voor Koopman, die wordt hem in de rug gelopen. Dus, dan is hij de bal kwijt, maar hij kan zich herstellen. En dan is aan de zijkant weer die Graafland. En die is nu verhuisd naar de andere kant. Dus dat is eventjes verwarrend voor CVC Reewijk. Dus kijk of hij dan de bal kan voorzetten, die Graafland. Ja, hij gaat ervoor. Oh, hij mist de bal 1-2. En dan heeft hij geluk dat de bal voorlangs gaat, maar het is nog niet over. En zo staat CVC Reewijk eventjes in een lange fase. En dan kunnen ze nu uit. En daar gaat William van Oosterland. Dat kan heel gevaarlijk worden voor Hazeswoudse Boys. En hij heeft met een sprintje heeft hij dus heel veel meters gemaakt. Komt de bal voor. En net niet op een presenteerblaadje bij Juri Kalmeijer. Die dacht, die bal komt dan naar mij toe. Maar het was keeper van de Geest die de bal dus netjes kon pakken. Maar het is een balbezit voor Reewijk. Ze moeten zich even gaan herstellen. En dat was even een goede uitbraak van de Reewijkers. Dan weer eventjes gevecht om de bal daar door hier van de Kool en die geeft een speler zet. En daar gaat Juri Kalmeijer en kan die bij de bal? Nee, hij kan niet bij de bal. Je kan als verslag geven totaal geen rustmoment hebben, want de wedstrijd gaat op en neer en iedere keer gebeurt er iets. Dat is natuurlijk het mooie van deze wedstrijd en de toeschouwers die vermaken zich geweldig in deze strijd om wie dus de vierde klas in mag. Goed, tot zover eventjes hier in Boskoop en stand nog steeds 0-0 na toch wel even een sterke Hazeswoudse Boys.

0: titel. Die, die. Nou, dan kunnen we hier vanuit de studio misschien zeggen doei doei, maar ja nee, een nieuwe binnenkomer, alle gekheid op een stokje. Maar dit was ook weer zo'n nieuwe binnenkomer vorige week of de week daarvoor. Weet ik helemaal niet meer precies uit mijn hoofd, want dat heb je als je dus toch een weekje met vakantie bent geweest, dan heb je ineens 2 weken liggen aan nieuwe binnenkomers in de top 40. En dan zie ik dat het 9 minuten voor de klok van 4 uur is, de tweede helft van de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazers Bouts Boys in Boskoop op het terrein van Floriant. En nog steeds 0 tegen 0. Was het anders, dan had André van Echtom ja, uiteraard tegelijk ingebeld. Nee. Kijk, ja, en dan belt er natuurlijk ook gelijk in. Dus ja. En I Shot the Sheriff, ja, dan moet je misschien denken aan richting de scheidsrechter. Maar dan komen we toch altijd eerst toch het woordje respect tegen. Ja, Eric Clapton, we trekken jou even terug en wij gaan naar Boskoop, André.
1: Waar het nog steeds 0-0 is en op de klok staan 64 minuten. CVC Reewijk heeft net ook een kantje gehad, maar die werd niet benut. Even kijken, het is nu weer balbezit voor Hazewoudse Boys. Ik ben bang dat deze wedstrijd dus gaat beslist worden door een detail, een klein detail, want de ploegen ontlopen elkaar heel erg weinig. Hoewel ik toch aan het begin van de tweede helft toch wel eens zag dat Hazewoudse Boys proberen het initiatief te nemen. Ze krijgen nu een hoekschop. En dan zie je dat de nummer 11 de hoekschop gaat nemen. En dat is Ivo Vogelaar. Dus nu even oppassen voor CBC in Reewijk. Dan zie ik dus dat er aardig wat Reewijkers terug zijn in het eigen strafschopgebied. En dan moet ik eventjes proberen die hoekschop goed uit te verdedigen. Ja, altijd lastig zo'n standaard situatie. Hè. Je weet maar nooit waar die bal valt. Komt de bal, ja, die kort voor keeper IP, maar die heeft hem niet. En dan ziet hij de bal over hem heen gaan. Dan kan misschien de bal weer voorgezet worden. Even kijken of dat gaat lukken. Nee, dat lukt niet. Dan is het een hele goede paas. Nee, geen goede paas. Voor Willem van Oosterdam. Dat leek op een goede paas. En dan is het dus weer balbezit voor Hazewoudse Boys. Dat probeert weer een bal in het strafgebied te brengen bij CVC Reewijk. En een hele goede interceptie van Daan Vermeulen. Slijdend glijdt hij de bal weg over de achterlijn. Maar ja, dan zitten we weer met een hoekschop opgeschreven. En dan moeten we wel eventjes kijken hoe dat dan weer gaat uitpakken. Kijk, ik weet niet wie die hoekschop gaat nemen, want er zijn heel veel mensen voor, dus dat gaat echt niet lukken. Maar goed, nou even kijken, die hoekschop, die gaat dus nu allemaal komen. Dan komt die hoekschop, keeper IP zit erbij, nee, niet bij. En dan zit de nummer 14 van CVC Reewijk. En natuurlijk Axel Koopman, die kopt hoger en die kopt ook de bal weer tot een volgende hoekschop. Drukt dus nu op het doel van de CVC in Reewijk. De bal wordt nu weer neergelegd in de kwartcirkel. En Hazewoudse Boys gaat aan de volgende hoekschop beginnen. Kijken of die hoekschop nu weer goed verdedigd kan worden. Oh, dat is een aardige hoekschop. IP zit er nu wel goed bij. Er stond de bal niet ver goed genoeg weg. En dan kan misschien Reewijk uitbreken. Nee, daar komt de schot. En dat moet nu een redding zijn van keeper IP. Dat doet hij ook. Hij gaat lang uit. En weet dan de bal verder weg te werken. En dan is het nu eventjes balbezit via Christian Schrier. Oh, en dan een misverstand. Maar hij wordt toch opgelost daardoor. Even kijken. Axel Koopman. Nee, Roy Elbehorst was dat. Maar ja, dan is CBC Reewijk dus weer de bal kwijt. En dat bevalt me eigenlijk niet hoor. Reewijk moet de bal veel meer in bezit krijgen. Want dan heb je een kans om weer een doelpunt te maken. Want als je die bal maar aan de borst van Hazewoude moet geven. Dan, ja, dan weet je het wel hè. Dan gaan zij dus misschien meer kansen creëren. Bal nu over de achterlijn. Dan wordt het een doeltrap voor keeper Nordin IP. Die wel goed kiept, maar toch een poosje geleden heel erg naast zat. Toen die bal tegen de paal werd gekopt, had hij dus het geluk van de wereld aan zich. Kijk, dan komt er wel een middencirkel, wordt er weggekopt. Wordt naar... even kijken, dat is... oh, dat is een overtreding. En dan krijgt hij uiteindelijk een hele kaart voor Kai Gerritsen. Nou, hij weet wat gele kaarten zijn. Hij heeft al heel wat op zijn naam geschreven, ook in deze competitie. Maar goed, hij ging het tegenstander vastpakken. Ja, zo'n beetje in zo'n wedstrijd, dan zegt de scheidsrechter, ik wil het lekker kort houden. En overigens, zei ze nog iets, sluit prima hoor. Ik heb er niets op aan te merken. Maar goed, in ieder geval wel een vrije schop. Eigen helft voor Hazewoud de Bors. Lange bal, natuurlijk. Ik zat er in bij CBC Redek. Maar dat is een nutteloze, slechte vrije knop. Gaat er zelfs over de achterlijn heen. Dan ga ik het hier weer belaten. Dan zitten we inmiddels in de 68e minuut van deze wedstrijd. En is het nog steeds 0-0 tussen Hazewoud de Bors en CBC Redek.
2: Het meest bekende radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: En zo naar de klok van 4 uur gaan we er even uit voor het nieuws, de reclame en heel belangrijk natuurlijk ook de verkeersinformatie. Tot na de klok van 4 uur.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Didier de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
0: Oh, en ik zie nog geen lijntje binnenkomen van André van Echtdom. Dat er gescoord is aan de een of aan de andere zijde. Nou, dat gaat dus wat worden als dat 0-0 blijft. Dan gaan we dus verlengen. En dan zullen we zeker wel na de klok van 5 uur gaan eindigen. Dus ja, Dit uur vol op spanning. En André, vertel het maar.
14: Nou, er zijn wat ontwikkelingen. Geen doelpunt hoor, maar bij CVC Reewijk is Luc de Knikker naar de kant gegaan. Hij heeft niet gebracht wat hij tegen de DS kon brengen. Hij is vervangen door Thomas van Dijk. En het bijzondere is dat Axel Koopman door Leroy Vaas, de trainer van CVC Reewijk, naar voren is gestuurd. En ja, dat is een speler die van alles kan hoor. Die kan verdedigen, die kan aanvallen. En hij heeft routine. En Leroy Vaas heeft dat goed gezien, want CVC Reewijk is een beetje aanvallend teruggezakt. Maar we krijgen wel nu een hoekschop voor Haas Wouter Bosch. Dus het is weer even oppassen in het vastgebied bij CVC Reewijk. Kijken, daar komt die hoekschop. Hoge bal komt voor het doel. Kan weggekopt worden door Ian van der Kooi. En dan wordt het aan de andere kant weer een hoekschop. Dus dan is het nog eventjes het gevaar nog niet geweken. Ja, CVC Reewijk moet toch een beetje meer de aanval gaan opzoeken. En dat probeert dan Lilo Vaars met het inbrengen van Axel Koopman, die dus van achter dus nu naar voren is gegaan. Ik zie hem er ook in de middencirkel staan. Komt de bal, die hoekschop, wordt gekopt. Oh, die wordt helemaal misgekopt door die Graafland. Dat had hij toch wel beter moeten doen. Dat had zomaar de 1-0 kunnen zijn voor HC Wouter Bosch. Keeper Noordin Ipe, rustig de bal opgepakt, gaat hem even neerleggen. En als je kijkt naar de klok, dan zitten we inmiddels al in de 78ste minuut. Dus ja, waar gaat deze wedstrijd naartoe? Als het dus een beslissing wordt, ja, dan zal het wel misschien met één treffer zijn. Maar je weet het nooit, het kan ineens gaan losbranden. In ieder geval, Reewijk weer in balbezit. Via Kevin van der Heuvel. Bal naar voren gespeeld naar Oosterom, Mirjam van Oosterom aan de linkerkant. Balletje nu gespeeld naar Kevin van der Heuvel als hij erbij kan. Nee, die kan er niet bij. Dus dan kan er weer een... nee, het wordt het geen counter van Haas uit de voorzijde. Daar is de scherpte eventjes verdwenen in de afwerking van de passing. En kan Reewijk nu rustig weer eens even gaan opbouwen. En eens gaan kijken, wat zijn dan nog de mogelijkheden? En ik zei het begin van deze uitzending, het kan wel zijn... oh, daar gaat Axel Koopman. Hij kan koppen. Hij kopt er net niet bij. Oh, wat een kans was dat ook weer voor Axel Koopman. Maar die bal die stuitte toch nog een beetje te hoog. En zo kon hij er net niet met zijn hoofd bij. En was het keeper van de geest die net de bal voor zijn hoofd wegplukte. En zo is deze kans gekeken voor CVC Reewijk. En u hoort het van mij al, dat die Axel Koopman misschien wel is van een belangrijke factor kan zijn in deze wedstrijd. Goed, in ieder geval weer balbezit voor CVC Reewijk. Juri Kalmeijer, die alles heeft in deze wedstrijd. En nu de bal heeft gegeven aan... even kijken, er komt een kopballetje van Willem van Oostrom. Maar ja, daar zit geen kracht achter en ook geen richting. Gaat wel eigenlijk best wel ver naast en zo is er op deze kant voor Reewijk gekeken. Het is weer, weer Reewijk wat de bal heeft. Dus Reewijk begint aardig wat meer bal te zitten op Thijssen. En dan moeten ze dat wel even gaan doorzetten. Want dat zou dan misschien nog wel wat kan, nood kunnen opleveren. Is daar Kevin van der Heuvel. Balletje gespeeld. Goed gedaan door Thomas van Dijk doorgespeeld. Komt de bal nu naar de andere kant bij Willem van Oostrom. Die constant aan de linkerkant vrij loopt. En de bal is in bezit heeft. Maar zijn voorzitten zijn nog niet zo geweldig. Nu maar even gegeven aan Kai Gerritsen. Bal nu in het vastgebied. Daar is Axel Koopman. Schiet de jongen, schiet hem nou! Oh, hij schiet maar. Hij schiet veel te zachtje. En keeper van de Geest heeft de bal nog te pakken. Hij moest hem naar de hoek hoor, dat wel. Maar ja, dat was toch wel een goede kans weer voor Axel Koopman. En het is echt oppassen hoor voor HC Wouter Bosch dat die Axel Koopman dus niet te veel ruimte geven. Want dan zou het wel eens raar kunnen zijn. Nu zijn we alweer bij het vastgebied bij, CVC Reewijk. Reewijk moet de bal weer terug zien te pakken. Komt het bal en die gaat naast, gaat over de achterlijn. En dan komt dus Reewijk weer via een doeltrap weer in de aanval komen. Die pakken we dan nog weer eventjes mee. Het is keeper Noordin IP. Dus jongens, gaan we allemaal lekker naar voren. Want ik heb een lange trap. En dat heeft hij zeker. Want hij gaat zelfs over de middenlijn heen. En dan wordt hij teruggespeeld. Dan is het daar Ian van der Kooi. Die een geweldige werd gespeeld. Maar daar een duw in zijn rug krijgt. Scheidsrechter van Vliet heeft dat ook gezien. Scheidsrechter van Vliet heeft ook een gele kaart uitgedeeld aan Thomas van Dijk. Dus die is ook belast met een gele kaart. Thomas van Dijk die dus ingevallen is voor Luc de Knikker. Dus die moet even oppassen daar achterin. Dat hij geen gekke dingen doet. In ieder geval vrij schop op de middenlijn. Kijk van Breuvel, die kijkt. Waar gaat die bal? Oh, nou natuurlijk. Naar Willem van Oostrom. Maar ja, die neemt de bal niet goed aan. Goed, dan hebben we nu 82 minuten gespeeld. Ja, ja, ja. We gaan misschien wel richting verlenging. Nog steeds dus 0-0 tussen Haaswoudse Boys en CBC Reewijk.
15: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag. Gouwe Stad Radio.

0: is het kwart over vier precies. We schakelen naar Boskoop. André, bijna aan het einde van de tweede helft.
1: Ja, ik heb heel slecht nieuws. Want zo net is er niet 1-0 gevallen voor Hazenwouter Boys. Ik dacht dat het de nummer 7 was, maar er staan zoveel mensen voor mijn neus. En dit wordt wel heel erg moeilijk voor CBC Reewijk. Dat ze dit nog kunnen ombuigen naar 1-1. Maar goed, er is nog een beetje tijd, maar veel zal het niet zijn. 1-0 dus voor Hazenwouter Boys. En wat hing er een spanning op deze wedstrijd. En ik ben bang dat de CBC Reewijk het onderspit gaan delen. Maar goed, ik ga dus de tweede helft maar verder uit te slaan. Ik ga even kijken naar de aftrap. En die is nu gedaan. En nu zal CBC Reewijk naar voren moeten stormen. Om in ieder geval die gelijkmaker op het scorebord te brengen. Kijken of dat nog gaat lukken. Het was een counter daar van Hazenwouter Boys. En toen werd de bal bij de eerste bal naar binnen gelegd. En keeper Noordin Ipe stond er net niet bij. Nu, dan ben ik weer in de aanval. Het is Ian van der Kooi. Maar hij komt niet bij de bal. Nou, het is Christian Streer die misschien de bal kan wegwerken. Doet hij met het hoofd. En dan komt de bal weer over de middenlijn heen. Kijken wie er nu bij kan. Ian van der Kooi, ja. En nu rustig blijven. Gewoon rustig blijven. Het is William Roodstrom. Die gaat er weer af. Daar gaat hij weer. Daar zit een aantal verdedigers tussen. En dan is hij de bal kwijt. Dan neemt hij even te veel hooi op zijn voor. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Ja, scheidsrechter publiek geeft dus een vrije schop. Waarschijnlijk aan Hazenwouter Boys. En dan is het dus wel heel erg vervelend voor CBC Reewijk. Want ja, dat kost al weer tijd. Ik zit in de 89ste minuut. Ik ben benieuwd wat voor een aantal minuten de scheidsrechter gaat bijtellen. Dat is heel belangrijk voor CBC Reewijk. Maar goed, we gaan kijken naar die vrije schop nu van Hazenwouter Boys. En die weet natuurlijk de bal heel fijn naar voren te spelen. Weggekopt door Christian Schrier. En nu heeft de CBC nu in bal bezit. En nu maar weer proberen naar voren te stormen. Er komt hier wel in voor. En dan wordt er in de rug geduwd door Juri Kalmeijer. En dat heb ik tijd te hebben gezien. Dus dan is er weer een vrije schop voor Hazenwouter Boys. Dat is nu hiermee behoorlijk op tijd wint, want ze hebben helemaal geen haast. En ze leggen de bal nog eens even goed. Ja, je weet hoe dat dan gaat. En dan is het dus net bij de middenlaan die vrije schop. En dan wordt die bal weer ver naar voren gepeerd door Hazenwouter Boys. Oh, die komt nog gevaarlijk in vast weer bij CBC Reewijk. Maar dan is er waarschijnlijk buitenspel geconstateerd door een van de assistent-scheidsrechters. Dus de vrije schop voor CBC Reewijk. Bal ver naar voren gespeeld. Wie kan er naartoe lopen? Is het Joey Kammer? Kan die de bal op zijn borst hebben? Ja, hij heeft de bal op zijn borst. En dan misschien een kansje daar misschien voor Reewijk. En dan, wat krijgen we? Een vrije schop. Nee, een officiële waarschuwing. Een gele kaart voor Joeri Kalmeijer. Die vond dat hij wel een vrije schop zou moeten krijgen. Maar de scheidsrechter die zegt, nee hoor, ik heb het anders gezien. Wat gaat hij nu doen? Even kijken. Oh, hij gaat waarschijnlijk even die gele kaart eventjes aan hem geven of opschrijven. In ieder geval, hij gaat noteren of hij niet al een keer een officiële waarschuwing heeft gegeven. Nee, dat denk ik dus niet. Want ik heb er niet op mijn lijstje staan. Maar goed, we krijgen weer een vrije schop, Hazenwouter Boys. En dan zitten we in de 46e minuut. Dus in de blessuretijd. En dan krijgen we ook nog een wissel. Dus ook alweer tijdrekken daar bij Hazenwouter Boys. In ieder geval die 1-0 voorsprong over de scheidsrechter. Het is nummer 17 die erin komt. En dat is Luc Elfsheef. Maar ja, die vrije schop van Hazenwouter Boys staat er dus ook nog mee. En dan kijken. Dat is de vrije schop net buiten het strafgebied van Hazenwouter Boys. Het wordt een hele lange bal, een heel lange peer. Die kan er naartoe, het is Christian Schrie. Maar ja, die kan hem alleen maar over de zijlijn koppen. En dan kijkt de scheidsrechter nu op zijn horloge. En dan ben ik bang dat dus CBC Reewijk het niet gaat redden. Dat ze geen vierde klasse gaan worden. En dat ze dus op het nippertje in de slotfase van deze na-competitie finale wedstrijd. Dat ze dus eronder doorgaan. Even kijken, zei ze de fluit nog niet af. Dan krijgen we nog een vrije schop, denk ik. Voor wie dan? Hij heeft de bal in zijn handen. Wat gaat hij daarmee doen? Kijken wat er nu mee is gebeurd. Hij heeft hem nog in zijn handen. En wat doet hij nou? En wat gaat hij nou doen? Nou, ben ik benieuwd. wat er aan de hand is. Hij gaat even naar de bank van Hazes Wouter Boort. En het is nog niet helemaal klaar. En ik ben bang dat hij dus nu afsluit. Maar niet voor het einde van de wedstrijd, omdat er een vuurwerk is afgestoken. Ik heb het niet gezien, maar ik zie wel rook. En er was besloten dat de scheidsrechter het duel zou staken als het vuurwerk tijdens de wedstrijd zou worden afgestoken. En dan is het eventjes even wachten wat er nu gaat gebeuren. Dan ga ik proberen de tijd vol te praten. Scheidsrechter kijkt daar even nog naar. Kijken, hij blijft wel op het veld, dat is een goed teken, dus hij gaat niet van het veld af. En er is niet zoveel mee te spelen, hè. Zit al in de 48e minuut. En er is niet zoveel tijd bij te trekken, hoor, dat moet ik wel zeggen. En dan is er een, nu zie ik het, nou zijn er dus, is er veel meer vuurwerk. En dit is geen goed teken dat de wedstrijd verder gaat, want wie gaat dat nu eventjes regelen daar, dat ze daarmee stoppen. Nou, heel veel rook op het veld, hoort het misschien, ik hoorde ook wel weer vuurwerk, dat was niet de afspraak. En dat zijn waarschijnlijk, van wie zijn die sporters? Ik denk toch niet van TVC Rebeek, denk ik, want ja, die staan achter. Nou, even kijken wat er nu gaat gebeuren. De scheidsrechter denkt, ik heb geen zin in hier ook te gaan staan. Dus hij gaat wat verder het veld op. En dan, wil je het even wachten. Tom, blijf eventjes bij de microfoon, dat je mij kan horen. Misschien heb je even een stukje muziek. Want het spel ligt hier stil. En ik denk dat we nog maar misschien een minuutje te spelen hebben. En dan pak ik het alweer even over.
0: Prima, ik draai een stukje muziek en dan kan jij daar dus automatisch tussendoor. We horen je dan vanzelf, je blijft vanzelf openstaan, André. We zitten dus naar Voorburg, naar Earth and Fire.

0: Ik schuif je weer op, André.
1: Oké, goed zo. Zijde bal van 65 van Vliet en het is balbezit voor CVC Rijwijk. En waarschijnlijk gaan we nu de laatste minuut in van de blessuretijd. Het is een lange bal van keeper Noordin IP. Komt bij Axel Koopman, die kan erop aanlopen. Het is daar de nummer 4 die nog even naartoe gaat van CVC Rijwijk. Maar ja, hij kan er niet goed bij. En dan is weer balbezit voor, even kijken, Hazewoud de Boort. De bal gaat over de zijlijn op de helft van CVC Rijwijk. En dan gaan we dus even nog verder met deze wedstrijd. Maar hoe lang? Dat is de grote vraag. CVC Rijwijk met 0-1 achter. Een doelpunt in zeg maar de 90ste minuut. En CVC Rijwijk met de moed en wanhoop probeert dan nog weer even in balbezit te komen. Maar ja, dat lukt nog even niet. Want nog eventjes mag Azenwoud de Boos ingooien op de helft van CVC Rijwijk. Daar komt de bal. Ja, die komt even lekker in de handen van keeper IP. En die heeft een hele lange trap hoor, die keeper. En dan ligt daar een speler van CVC Rijwijk op de grond. Maar die gaat al gauw staan. En ik denk dat het Thomas van Dijk is. Ik denk een tikje op zijn neus gekregen, want hij voelt aan zijn neus. En wat doet de scheidsrechter? Ja, die geeft een scheidsrechterbal aan de IP. En die kan even wat meters maken. En dan komt die bal. Die komt bijna het strafschopgebied van Hazewoud de Boort. En dan is het eventjes een overtreding. En dan krijgen we Warempel nog een vrije schopzet. Net voor het strafgebied voor CBC Rijwijk. Oh, dit is nog een gouden kans voor Rijwijk. Om misschien nog wat aan deze achterstand te doen. Ja, dit is weer even bibber en beven voor Hazewoud de Boort. We gaan kijken. Het publiek houdt het ook niet meer. Wat een spannende slotfase. Er komt een muurtje. Even kijken. Wie gaat die bal nemen? Ik denk dat het Axel Koopman is. Ja, Axel Koopman. Die staat daar klaar om die vrije schot te nemen. En heeft hij die gouden voet in? Nee, dus jullie... Oh, de bal gaat net over. En is hij aangeraakt? Nee, hij is niet aangeraakt. En het is ook nog zelfs buitenspel. Dus jammer, dit was een kans voor CVC Rijwijk om die gelijkmaker dus op het scorebord te brengen. Maar ja, die bal ging net over. En oh, oh, oh, dat is jammer. En nu ben ik toch wel bang dat de scheidsrechter nu gaat afsluiten. Want hij heeft dus nu de hand in de lucht voor die indirecte vrije schop. Het is afgelopen. En het veld wordt gestormd door de supporters van Hazewoud de Boort. Zijn gaan naar de vierde klas. Maar ik moet zeggen, CVC Rijwijk

0: komt. Ik kan me dat voorstellen. Maar ja, ze zijn zevende geworden, Tom, in de competitie. En dat je dan nog zo ver mag komen, dat is toch eigenlijk wel een mirakel.
1: André, ik zou zeggen, ze hebben zich toch fantastisch geweerd.
0: Ja, wat voor seizoen hebben wij gehad? Twee kampioenen, Olympia en Rode 76. Maar ja, we hebben ook degradanten. Het zijn er zelfs drie. Twee bij jullie. Dat zijn ja. Ona en Olympia en ook bij ons WDF. Toch wel een merkwaardig seizoen. Maar goed, ik moet wel zeggen dat die na-competitie dat toch wel een leuk fenomeen is. Hè? Want nu zie je maar weer hoe ver je dan nog kan komen als je dus in die competitie dus helemaal niet bovenaan staat. En dat heeft dus CVC Reewijk bewezen.
1: Maar CVC Reewijk, ze hadden er toch helemaal niet op gerekend dat ze de na-competitie in zouden gaan?
0: Zeker niet, want als ik kijk naar de stand bij de winterstop, ja, dan had niemand een kans dat CVC Reewijk dus nog de na-competitie zou gaan. Ja, een beetje onderin de middenmoot. Ja, en dan hebben ze zich toch in die tweede helft aardig omhoog gewerkt.
1: Ja, maar ook even een vraag, André. Als wij dus in de vierde divisie of een vierde klasse hadden gezeten in de volgend seizoen, hoe zou CVC Reewijk zich dan vastgehouden hebben? Zouden ze het dan gered hebben?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Precies, die zal nooit beantwoord worden. Ja. Maar ja, andere vraag natuurlijk van, gaat CVC Reewijk in het volgend seizoen dan gewoon voor het kampioenschap?
0: Dat zou misschien wel kunnen, maar weet je, in al die klassen ontlopen die ploegen dus niet zo heel veel. Hè. Kijk naar de klasse waar Roda dus in gespeeld heeft. Dan stonden ze weer bovenaan. Toen zag ze weer een beetje naar beneden. Ja, en op het laatste moment heeft dan toch nog toegeslagen. En kijk ook eens eventjes naar zeg maar de klasse waar dus Olympia kampioen is geworden. Esto heeft bovenaan gestaan. Olympia heeft bovenaan gestaan. En het wisselde alleen. Ja, Esto wist het niet vol te houden. En die gaan dus in de derde klas weer proberen. Maar weet je, in de vijfde klas kunnen we dus Tom hele leuke wedstrijden krijgen met CVC Reewijk, met Ona, met WDS.
1: Precies.
0: En dat zijn leuke derbies en we kopen de Rijnstreek niet vergeten.
1: Nee, dat kunnen hele leuke derbies worden. We kijken dus nu al uit naar het volgende seizoen, begrijp ik.
0: Ja, ik kijk ook eens even naar de derde klas. Esto bij Roda 76 misschien. En misschien ook nog Donk. Dus daar zitten ook weer leuke derbies.
1: Ja, en dan zien we dus dat volgend seizoen de FC Oudewater gaat soleren in die tweede klasse.
0: Wie weet.
1: Maar daar waren ze dus ook heel erg veel dichter op elkaar. FC Oudewater kon nog degraderen, zeg maar, rechtstreeks in die laatste wedstrijden. En die heeft zich er heel goed doorheen geslagen, hè?
0: Ja, en ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de verscherpte degradatie van de afgelopen jaren. Waardoor de ploegen dus vaker konden degraderen. Waardoor een beetje qua krachten de krachtverschil niet zo groot meer is. Dat zie ik ook trouwens in de vijfde klas. Want die vijfde klas is ook wel qua niveau wel gegroeid, hoor. Want ja, iedere keer gaat er ook weer een uit de vierde klas naar de vijfde klas. En dan gaat er eentje omhoog. En zo krijg je misschien die wisselwerking. Maar goed. We gaan naar een nieuw seizoen toe. Het zal even duren, Tom.
1: Ja. Aan jou het laatste woord.
0: Ja, nou goed, ik wil jullie bedanken voor de goede samenwerking. We kunnen gerust nog eventjes een seizoen door. En ik wil ook de luisteraars uiteraard bedanken dat ze al die tijd ook naar ons geluisterd hebben.
1: Precies. En zoals ik dus hoor, het is een prima wedstrijd verlopen. Respect heeft midden op de middenstip gelegen, geloof ik.
0: Ja, ik hoorde dat jij er helemaal bezig mee was. Maar ik moet zeggen, het was toch best wel een hele sportieve wedstrijd. En dat dan ook zoveel op het spel staat, is dat een hele goede zaak.
1: Mooi. André, bedankt voor jouw bijdrage, voor vandaag, maar natuurlijk ook het hele afgelopen seizoen. En het is dus ook naar alle andere verslaggevers. En we bedanken dus ook de luisteraar natuurlijk, André.
0: Ja, zeker weten. En iedereen een hele goede vakantie toegewenst.
1: Dankjewel, André. Graag een goed weekend verder. En graag tot verderop in dit jaar en naar het volgend seizoen. Wel thuis.
0: Okay. Dankjewel.

0: Ja, zo zie ik dat het op 30 seconden na kwart voor vijf is op deze zaterdagmiddag, de 16 juni 2026. Ja, helaas, ik weet niet of u nog op Gouwestad of BR6 of Midland FM heeft afgestemd. Of dat u naar deze nederlaag van CVC Rebeck. Ja, eigenlijk, ik vind het geen nederlaag hoor. Ze hebben met 1-0 verloren van de Hazenzwartse Boys. Maar petje af hoe ze zich opgesteld hebben. En dat het toch pas in de laatste minuten van de tweede helft gebeurde. Volgend seizoen gewoon nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Moet je het wel net andersom zeggen, ja.
1: Gaat

Ja, dat zou ik ook zeggen. Als je zanger was, ik wil erbij zijn bij Sport op Zaterdag. Even kijken, zie ik nog wat. Ja, we hadden natuurlijk eerder in de uitzending over SPV, die afgelopen donderdagavond voor een tweede keer eventjes alleen maar strafschoppen moest nemen. En daarmee Sporting Leiden uitschakelde. Die moest vandaag aantreden tegen Kwik. Kwik uit Den Haag. En Kwik won met 6 tegen 1. En zie ik nog andere uitslagen. Gaan we nog eventjes door. Nee, dat zijn alleen maar berichten van felicitaties. Even kijken. Dat is ook allemaal 1-0 in de 88ste minuut voor de Hazeswoudse Boys. Even kijken. Schoonhoven 4-1 in de 83ste minuut. Zie ik daar nog EMM 21. Die wint met 3 tegen 0. Nog meer uitslagen. Daar Berkel tegen Oegstgeet 3 tegen 1. Concordia BSC, BSC 68. 1 tegen 0. Vredenburg tegen Koudekerk 4 tegen 2. En dan houdt het een beetje. Ja, dan houdt het een beetje op. En dan denk ik van nou. Bijna 10 minuten voor 5. Toch even naar de muziek. En zullen we daarna nog zometeen. Dit derde en laatste uur van Sport op Zaterdag afsluiten. Ja, die sluiten we af met Earth and Fire. Oeh,

Santana, ja, die was natuurlijk al om aanwezig in de jaren 70. Muzikaal dan wel te verstaan. Dan is het dus op 7,5 minuut voor de klok van 5 uur. Nou, laten we toch maar gewoon iets vrolijks doen, hè. Van McCoy was natuurlijk een hele grote hit in die jaren 70. Soul Cha-Cha.

0: anderhalve minuut voor de klok van 5 uur hier bij Sport op zaterdag. We zaten vandaag bij de wedstrijd CVC Reewijk tegen de Hazenswoudse Boys voor de na-competitie en een plek in de vierde klasse. Helaas, het is CVC Reewijk niet gelukt en uiteraard dan Hazenswoudse Boys wel. Gelet op het enige doelpunt wat er dus kort voor tijd viel. Langs de lijn zat André van Echtdom. Dit is voor het seizoen de laatste uitzending van Sport op zaterdag via BA6 met Land FM en Gouwestad Radio. Mijn naam is Tom Bos. Bedankt voor het luisteren. Over 2 weken overigens zijn we nog met onze special elk half jaar zo'n beetje. Bedankt voor het luisteren. Een goed weekend. En tot een volgende keer.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van India.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister elke zaterdagnacht van

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
7: Op

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilazan.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij, BR6.
12: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Op de zuidzijde is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig te water geraakt. Volgens omstanders reed de auto met hoge snelheid over de weg. Het ongeval gebeurde in de bocht ter hoogte van Fort Wierikerschans. Daar verloor de bestuurder de controle over het voertuig, waarna de auto rechtdoor schoot en in het water terecht kwam. De bestuurder bleef bij het incident ongedeerd. Na het ongeval moest de man een blaastest afleggen. Uit deze test bleek dat hij te veel alcohol had gedronken. De politie heeft de bestuurder daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De auto is later uit het water gehaald. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Op woensdag 10 juni verandert Bodegraven-Reeuwijk weer in één grote buitenspeelplek tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Tussen 1 uur en 4:30 zijn kinderen samen met hun ouders, verzorgers, van harte welkom om lekker buiten te spelen, te sporten en nieuwe activiteiten te ontdekken. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging, plezier en ontmoeting. Met de buitenspeeldag worden kinderen gestimuleerd om lekker naar buiten te gaan en samen actief bezig te zijn. Even weg van schermen en genieten van een gezellige middag in de buitenlucht. Aanmelden is niet nodig. Kinderen kunnen gewoon langskomen en meedoen aan de activiteiten.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetsen. Ondanks de regen en het onweer op vrijdag was het zaterdag gezellig druk in het centrum van Bodegraven. Deze traditie uit 2015 is inmiddels een begrip. De kermis, braderie en live muziek zorgden voor een geweldige sfeer. Zowel landelijke als lokale ondernemers, waaronder Van Boon tot Bakkie en de Keurslager, trokken veel bekijks met hun marktkramen. Ook Stichting Sociaal Cultuur stond er om doeboeken te verkopen voor de vakantiespelen, waarbij direct het nieuwe thema Niet te kappen werd onthuld. Bij zonnige temperaturen van 25 graden zaten de terrassen op het Raadhuisplein bomvol. 'S Avonds barstte het gratis feest los tot middernacht. De avondvierdaagse van Bodegraven-Reewijk vindt plaats van 16 tot en met 19 juni. Wandelaars kiezen uit routes van 2,5 of 5 kilometer door de dorpskernen. 16 juni Reewijkbrug, 17 juni Reewijkdorp, 18 juni Driebrugge en Waarder en 19 juni Bodegraven, Raadhuisplein. Deelname kan individueel in groepen of als duo, kind met volwassenen. Inwoners met een groene hartpas wandelen gratis mee. Ook zijn er dagkaarten beschikbaar. Kosten 4 avonden 6,50, een duo 11 euro. Losse avond 4,50. Inschrijven en info via de website van Sport en Welzijn Bodegraven-Reewijk.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Dinsdagavond 9 juni is er over het isoleren van uw koopwoning een gratis webinar door experts van de samenwerkingspartners Klimaatroute en Duurzaam Bouwloket te volgen. Tijdens het webinar krijgt u informatie over bijvoorbeeld het vervangen van uw ramen of het plaatsen van dak- of vloerisolatie en hoe de subsidies werken, welke voorwaarden gelden en hoe u voorkomt dat u geld laat liggen. Heeft u een specifieke vraag over uw woning? Deze kunt u gelijk stellen door een berichtje te sturen naar een adviseur tijdens de presentatie. Om het webinar te volgen moet u zich vooraf aanmelden via klimaatroute.nl/webinar. Vervolgens ontvangt u per mail een link om de online presentatie te volgen op uw laptop, telefoon of tablet. De webinar start om 7:30 en duurt tot 8:30. Onder de naam Openkerk is de Dorpskerk in Bodegraven deze zomer iedere zaterdag tussen 's middags 2:00 en 4:30 geopend. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen om een kaarsje aan te steken, het historische gebouw te bekijken of gewoon even stil te zijn, een gesprek aan te knopen of een moment van bezinning te vinden. Veel mensen zoeken een plek waar ze even kunnen ontsnappen aan de drukte van alle dag. Daarom zetten we de deuren bewust open voor dorpsgenoten, maar ook voor vakantiegangers en toevallige voorbijgangers, vertelt een van de vrijwilligers van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwebrug.

0: is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De vierde editie van de Langste Lunchtafel in Bodegraven is opnieuw een groot succes geworden. Ruim 200 ouderen genoten van een gezellige en feestelijke lunch, georganiseerd door Zorgmies het Groene Hart. Wat begon als een kleinschalig initiatief, is uitgegroeid tot een geliefde traditie. Tijdens de middag konden bezoekers genieten van koffiesoep en vers belegde broodjes, terwijl ontmoeting en samenzijn centraal stonden. Voor de muzikale omlijsting zorgde volkszanger P.J. Geerlof. Met bekende meezingers kreeg hij de aanwezigen volop aan het zingen en zorgde hij voor een feestelijke sfeer. Ook de inzet van ongeveer 40 vrijwilligers en de steun van lokale ondernemers droegen bij aan het succes van de dag. Dankzij hun betrokkenheid konden alle gasten kosteloos deelnemen. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie die bij vele bezoekers nog lang in herinnering zal blijven. In Bodegraven komt een nieuwe woonwijk op het voormalige terrein van voetbalvereniging Bodegraven. Het project krijgt de naam Het Groene Goud en omvat ongeveer 150 woningen. Daarvan worden zo'n 80 sociale huurwoningen gerealiseerd door woningcoöperatie Mozaïek Wonen en circa 70 betaalbare koopwoningen. Wethouder Dirk-Jan Knol en directeur-bestuurder Anne Ter Stegen van Mozaïek Wonen hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Volgens de gemeente moet de nieuwe wijk een groene en levendige buurt worden, met speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. Omwonenden konden vorige week tijdens een inloopbijeenkomst reageren op 3 ontwerpvarianten voor de wijk. De gemeenteraad neemt later dit jaar een besluit over het definitieve plan. Voetbalvereniging Bodegraven verhuist ondertussen naar het terrein van Esto, waar extra voorzieningen worden gerealiseerd.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bewoners die zich de afgelopen maanden hebben verzet tegen de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart hebben een belangrijke overwinning geboekt. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben besloten alle aangewezen zoekgebieden voor windenergie uit de omgevingsvisie te schrappen. Daarmee verdwijnt ook de polder bij Bodegraven-Reewijk voorlopig uit beeld als mogelijke locatie voor grootschalige windenergie. Het besluit betekent niet dat de plannen definitief van tafel zijn. Verder onderzoek naar de 12 eerder aangewezen zoekgebieden is alleen mogelijk nadat provinciale staten eerst strenge randvoorwaarden hebben opgesteld en vastgesteld. De bewoners wijzen op de brede politieke steun die zij hebben ervaren van coalitiepartijen VVD en BBB, maar ook van verschillende oppositiepartijen. Tijdens de raadsvergadering deze week heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders van de gemeente Bodegraven-Reewijk benoemd. In aanwezigheid van familieleden, vrienden en kennissen werden de bestuurders officieel geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van burgemeester en wethouders formeel van start gegaan. Burgemeester Michiel Graus verwelkomde de nieuwe wethouders en sprak zijn vertrouwen uit in een succesvolle bestuursperiode van Jordan van der Haas voor het CDA, Robin Kersbergen voor de VVD, Jan Leenert van den Heuvel voor de SGP en Remco Thijssen voor BBR. De verdeling van de portefeuilles wordt op een later moment bekendgemaakt. Met het nieuwe college aan het roer zet Bodegraven-Reewijk daarmee een volgende stap richting een toekomst waarin samenwerking, leefbaarheid en ontwikkeling centraal staan.

0: Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Op zondag 7 juni van 3 tot 5 is er een optreden van Change of Key in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6 in Bodegraven. Na een succesvolle kennismaking vorig seizoen komt dit trio terug met een gevarieerd programma. Verwacht bekende countryklassiekers, verrassende pareltjes en eigen nummers. Met een mix van folk, bluegrass en blues brengen ze nostalgie en ontdekking. Geniet van hun plezier, passie en humor. Entree is gratis, maar reserveer even via hetgroenehardhuis.nl. Tot zondag om 3 uur.
2: Zaterdag 6 juni, van 10 uur tot 5 uur, is iedereen welkom om het SDWA-jubileum te vieren bij Kila aan de Groendijk in Driebrugge. Vanaf 9:30 start met het opstellen en bewonderen van de Brommertocht. Het programma gaat verder met een kofferbakmarkt om 10 uur, braderie en koffie met gebak om 10:30, bingo om 11 uur en de weilandspelen om 12:30. Vanaf 11 uur zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals een silent disco, karaoke, circus étoile en illusionist Alfredo Lorenzo. Het muziekprogramma start om 3 uur met diverse artiesten, bands en DJ's. Tot zaterdag 6 juni om 10 uur.

0: was het nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
8: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
9: hi, goedemorgen.
8: Welkom.
9: Dank u wel.
8: Hoe zit jij er nu bij?
9: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
8: Best moe.
9: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
8: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
9: Klopt.
8: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
9: Ja.
8: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
9: Dat is het belangrijkste.
8: Zullen we afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
9: Tuurlijk.
8: Korte intro. Geboren in?
9: Den Haag.
8: Den Haag. Je zat op school?
9: Op het Schatteiland hier in Gouda.
8: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
9: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
8: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
9: Een thuis geworden, ja.
8: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
9: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
8: En welke buurt ben je opgegroeid?
9: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
8: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
9: Dat sowieso.
8: Ja. Nieuwsgierig?
9: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
8: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
9: Ik heb een zusje en een broertje.
8: Dus je bent de oudste?
9: Ik ben de eerste, ja.
8: En hobby's?
9: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
8: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
9: of
8: voren,
9: de degen, of de degen, floret.
8: Of de floret naar voren en steken maar?
9: Steken of houden. Het ligt eraan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral, dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
8: Oh,
9: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
8: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
9: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
8: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja, klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt nul zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je daar ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek, je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt
0: nee,
1: puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse...
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat
1: ja.
0: jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste.
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds onzeker. Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht: ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien. Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook

0: Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ja, ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik deed natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. Hier
0: wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel hem
1: Willem.
0: Aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Nou, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. Ja. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukzoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: er
0: misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry,
1: ja,
0: sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over
1: 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja. Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? Ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit? Of?
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij deze speciale aflevering. Daniel, wat denk jij ervan?
4: Ja, mooi. Het is een lekker lang weekend. Dan heb je goed lang genoeg de tijd om even een uurtje. Geen twee uur, een uurtje naar het BR6-café luisteren.
3: En het is een speciale aflevering, want we zijn er zelf dus helemaal niet. Dus het is eigenlijk nu donderdag. Maar we gaan gewoon onze vaste categorieën doen. Dus we beginnen gewoon gelijk even lekker met
5: de categorie carousel.
3: En het is natuurlijk vandaag van dat knijterhete weer tenminste. En het wordt van het weekend 30 graden, zeggen ze. Dus Daniel, wat hebben wij voor thema bedacht?
4: Ja, het hete weer. Warm. Super warm. En het is natuurlijk Pinksterweekend. Dus het thema moet wel vuur zijn natuurlijk. Het past bij het weer en bij de gedachten van het weekend.
3: Dus we beginnen gewoon even lekker met een Pointer Sisters. En dat is echt een heel bijpassend nummer, want hij heet ook gewoon Fire. Geniet ervan, dames en heren.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, het is juist Ring of Fire van, van Johnny Cash. We hebben als categorie carousel vandaag vuur, want het is Pinksteren, dus dat is een beetje het thema. En het is knijterheet van het weekend, dus we denken, we staan allemaal op pure vlam. En we hebben net even zitten kijken, Daniel.
2: Ja.
1: We dachten eerst, ja, een paar nummertjes, maar we doen er maar een uurtje deze week. En er zijn zoveel nummers met vuur, of met vlam, of met...
2: We dachten, we maken deze uitzending extra speciaal. Een uur lang categorie carousel. Moet toch maar een uurtje doen, moet het ook wel een uurtje vol kunnen houden. Nou?
1: Dus, we zien het zelf ook een beetje als een challenge.
2: Als een uitdaging.
1: Ja. Een uitdaging inderdaad, ja. Dus we gaan gewoon gelijk even lekker verder met vuur. Celeste met Stop This Flame.

0: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Daar zijn we weer. Ja, het was even een. We hadden even een foutje, want de studio ging niet live. Dus je hoorde even net een stukje uitzending van een paar weken geleden. Maar dat maakt niet uit, we zijn erbij. Ja, laten we gewoon even beginnen met een nummertje. We hebben vanavond weer. Vanavond weer een soortje rubriekjes klaarstaan. De categorie carousel, daar beginnen we zo meteen mee. Maar trouwens, we beginnen er nu wel mee. Er zijn natuurlijk al een paar nummers gedraaid omdat hij op dingen stond.
1: De categorie carousel.
0: Ja. We hadden als categorie bedacht, Daniel en ik. We hebben het nou al een paar keer over het weer. En we hebben alle soorten weer gehad, behalve regen. En dat hebben we nu echt al een hele week gehad. Dus we dachten we doen het over regen. Even de laatste keer over het weer. Daarna gaan we wel wat originelers bedenken. Maar ja, er zijn zoveel nummers met regen. Dus dat gaat prima goed komen om even een half uurtje of net hoe lang we zin hebben vol te draaien. Laten we gewoon even beginnen met een lekkere knaller. Rainbow High in the Sky.

0: Oh, wat lekker zeg. November Rain van Guns N' Roses. Even de hele outro nog uitluisteren. Oh, wat een lekker... Oh, ik zet even de verkeerde schuif dicht. Ik zet de microfoon even uit. Dames en heren, we zijn weer bezig met...
1: De categorie carousel.
0: We zijn... Daniel is trouwens ook thuis. Die was net er nog niet, maar...
2: Goedenavond, man. Ja, ik ben een beetje laat
0: vandaag,
2: maar ik ben er weer.
0: Wel een drukke planning, allemaal verjaardagen. Maar we zijn er weer. Categorie carousel. We hebben het deze week over regen. Want we hebben ongeveer alle soorten weer dus al gehad. Warm weer,

Ja, we gaan even, we gaan verder met The Weather Girls. Ook een bijpassende band voor dit thema. Met It's Raining. Wat een ballenweer.

0: Agda en de Munnik.
1: De categorie carousel.
0: Ja, we zijn vandaag bezig met regen en ja, het regent ook best wel hard vandaag. Daarom dachten we, doen lekker regen met de categorie carousel. Alleen ja, het regent zonnestraat is eigenlijk wel een beetje gelogen, maar het is gewoon zo'n heerlijk nummertje die kan niet ontbreken. Ja, we zijn normaal natuurlijk zelf, hebben jullie misschien wel door, wat van de oudere muziek. Maar vandaag hebben we ook eentje, Rain Me In, van Sam Fender en Olivia Dean. Ja, het is eigenlijk niet rain als regen, maar dat maakt niet uit, want het is wel gewoon een lekker nummertje. Dus doen we er ook gewoon even lekker in. Hoort eens.

0: Purple Rain van Prince. Ook een mooi nummer voor met de regen. We gaan weer even lekker door. Oh. Met de
1: categorie carousel.
0: Ja, we hebben vandaag weer de regen als categorie. Dus we gaan door met regen. Het regende vandaag echt pijpen stelen. En heel de week eigenlijk al. Het heb echt meters geregend voor mijn gevoel. En dan denk je wel, ja, wie stopt dat nou? Wanneer stopt dat nou? Nou, daar heb CCR, die heeft daar een liedje over geschreven. Who Stopped the Rain?

Het dondert en het bliksemt. Nou, dat was van de week wel het geval. We hebben nog tijd voor één nummertje. We doen even Jermaine Jackson. We zijn natuurlijk wel in Michael Jackson's sfeer de afgelopen tijd door de film. Dus zijn broertje heb ook nog een nummer over regen. When the rain begins to fall.

0: naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Wel eens aan een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

Ja, Welcome to the Jungle van Guns N' Roses. Ja, het ging niet helemaal soepel na de pauze. Ik was eerst weer een non-stop gegooid. Het ging niet helemaal lekker. Het ging niet helemaal smooth. Maar wat wel smooth ging, is de Smooth Operator.

Ja, als mood operator van Sade. Ja, we hebben nog een verzoeknummertje gehad vandaag van trouwe luisteraar Ralf. Hij wil graag toekomstvol van hoop van Sela horen. Dus die gaan we zeker even luisteren. Hier komt hij dan.

Calm As You Are van Nirvana. Ja, dat waren mooie nummertjes. Ja, we gaan nu hebben nou een mooie Engels, even Nederlandstalige muziekje van een verzoeknummer. We gaan nou weer door. We hadden net een Amerikaans nummer weer. Dan gaan we weer door naar de Nederlandse muziek. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie?

Bed of Roses van Bon Jovi. Ja, we gaan lekker door. Mesmerized, de Freemasons edit van Melissa Storm en Freemasons.

Ja, Oer het Hart van Normaal. Een mooi Nederlands nummertje. Ja, we hebben vandaag Jermaine gedraaid. Maar we hebben nog niet Michael zelf gedraaid. Dus dat gaan we nou even doen. We zijn zeker niet vies van Michael Jackson. Maar wie wel vies was, was Diana. Dirty Diana.

Ja, dat is Dirty Diana van Michael Jackson. De uitzender zit er wel bijna op. We gaan nog even gauw een potje blackjack spelen. Dus als jij mee wil doen, bel dan naar het nummer 0172-610-220. En dan kan je, wat je kan winnen, zit natuurlijk het geweldige BR6 prijspakket. Dus als je die wil winnen, doe zeker mee. Gaan we nog even een nummertje doen en dan gaan we zo beginnen met de blackjack. Immigrant Song van Led Zeppelin.

0: Ain't No Mountain, High Enough van Marvin Gaye. We hebben ook een beller voor Blackjack. Met wie spreek ik?
1: Hallo, met Kjeld.
0: Hallo Kjeld, goedenavond.
1: Hallo.
0: Zou jij wel meedoen met Blackjack?
1: Ja.
0: Weet je hoe het werkt? Of,
1: Is het een soort memory?
0: Nee, het is geen memory. Nee, ja, Blackjack, het... Je moet zorgen om 21 te krijgen. En als je wint, dan kan je een nummer uitkiezen. Of ik bedoel, dan win je het BSS prijspakket. Als je verliest, win je hem niet. Dus
1: Okay.
0: We gaan nu beginnen. Even kijken hoor, de dealer heeft... jij hebt een 2 en een 7 en de dealer heeft een 8. Ga je op hitten? Ga je een kaart erbij of ga je een laatste?
1: Wat is dat, hitten? Wat betekent dat?
0: Dat betekent dat je een kaart erbij kan krijgen om proberen 21 te krijgen.
1: Oké. Ja. Dan maar een hit.
0: Een hit. Dat is een 19 voor jou. Ga je hem laten staan of ga je nog een keer hitten?
1: Laat maar even staan.
0: Oké, ja, laat hem staan. De dealer, dat ben ik. Een 10, dan eindig op 18. Kjeld, je hebt gewoon gewonnen.
1: Nee. Oké. En nou,
0: Het BSS prijspakket, hè? Je mag nu een nummer uitkiezen.
1: Oké. Zo, dan vraag je wat. Voorbij waren vrijgezel van Benny Nijman.
0: Vrijgezel van Benny Nijman. Ja, is goed. Kjeld, dan gaan we die voor jou draaien. Kjeld.
1: Ja, nou, super bedankt.
0: Ja, is goed.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Succes nog met Memory, Kjeld.
1: Ja, dankjewel.
0: You.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen